0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.
2: Heet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
3: Ken je dat? Dat er in de kerk geestelijke woorden worden gebruikt, maar dat je van binnen denkt, dit klopt niet.
4: Dat er richting wordt gegeven, druk wordt gezet en het klinkt vroom, maar je raakt de vrede kwijt.
3: Derek Prins noemt dat bij name. In de Bijbel is toverij niet alleen iets van occulte rituelen.
4: Het is ook manipulatie, intimidatie en controle.
3: Zelfs en soms juist binnen de kerk.
4: Wanneer de wil van mensen stuurt in plaats van de geest van God.
3: In zijn boek Vijanden die tegenover ons staan, leer je dat onderscheidingsvermogen.
4: Nu als kassakoopje verkrijgbaar op derkprins.nl.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
1: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar God.radio en doneer.
6: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: Ben je ready voor Holy Groove Festival, de plek waar gospel en vibe samenkomen? Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
1: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstelteam Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wil dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen. Herstelteam.nl.
2: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
3: Dit is God Radio. Het geluid van hoop.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
5: What did you mean about going to Lazarus?
6: I said what I said.
4: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
7: Lord, why didn't you come?
8: Take away the storm. What is he doing?
4: Download nu de gratis app en start met kijken.
9: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
10: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
11: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
12: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
13: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
11: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar God.radio en doneer.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst en ik werd een tijdje terug geïnspireerd door een krachtige uitspraak van iemand die vol passie zei: weet je, je moet God niet alleen vertellen over hoe groot jouw omstandigheden zijn, maar je moet je omstandigheden vooral gaan vertellen hoe groot jouw God is. Deze uitspraak raakte me, want het is zo goed dat we niet alleen kijken naar wat er in ons leven gebeurt, maar vooral ook blijven beseffen en geloven in de kracht en de macht van God voor ons leven. Ik geloof dat God ons wil leren dat Hij boven bidden en denken gaat. En dat bij Hem alles mogelijk is voor degene die gelooft. Dat daar kracht in zit. En dat we om die reden mogen weten dat we onszelf kunnen laten opbouwen in deze woorden. En dat wanneer we ervoor kiezen deze woorden te spreken, God onze woorden bijstaat met Zijn kracht. Wat je omstandigheden ook zijn, leer je omstandigheden te vertellen over die grote God van jou. Hij die het beste met je voor heeft, ondanks alles wat het leven regelmatig op je pad wil smijten.

0: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.
4: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
2: Misschien twijfel je wel eens. Is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
8: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op God.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks, bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: 24 uur per dag, het geluid van hoop. Dit is God Radio.

0: open op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
1: Ken je dat? Dat er in de kerk geestelijke woorden worden gebruikt, maar dat je van binnen denkt, dit klopt niet.
2: Dat er richting wordt gegeven, druk wordt gezet en het klinkt vroom, maar je raakt de vrede kwijt.
1: Derek Prins noemt dat bij name. In de Bijbel is toverij niet alleen iets van occulte rituelen.
2: Het is ook manipulatie, intimidatie en controle.
1: Zelfs en soms juist binnen de kerk.
2: Wanneer de wil van mensen stuurt in plaats van de geest van God.
1: In zijn boek Vijanden die tegenover ons staan, leer je dat onderscheidingsvermogen.
2: Nu als kassakoopje verkrijgbaar op derekprins.nl.
0: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
3: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstelteam Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien.

0: voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde. Afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
0: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.
7: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
0: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
5: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more of a

0: voor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Halleluja en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie eigen host Johan Toet. En ik weet niet welk tijdstip het is dat je die hiernaar zit te luisteren, maar misschien is het goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of goede nacht voor je. En ik hoop dat deze lesje zal zegenen en zal bemoedigen. We zijn inmiddels aangekomen in les 31 en ik wilde het met jullie gaan hebben over de vijfvoudige bediening. Over de apostel, profeet, evangelist, herder en leraar. Maar ik wil wel een kanttekening bijgeven dat dit zijn basic lessen. Dus er is veel meer te ontdekken in de lessen over de aangaande de thema's van de lessen die ik met jullie behandel. Maar ik wil gewoon zo'n beknopt mogelijke manier uitleg geven over een bepaald thema of onderwerp. En de bedoeling is natuurlijk dat je daar dan zelf weer mee verder gaat. Dat je zelf die bijbelteksten gaat nemen, dat je zelf die informatie gaat nemen. En dat je dan zelf gaat ontdekken in het woord van God wat er nog meer over te vinden is en wat er nog meer mee te maken heeft, wat je nog meer mee kunt aan kunt toevoegen, zeg maar, zodat het inzicht en dat fundamenten sterker worden, maar het inzicht ook breder wordt, zeg maar. Dus dit zijn de basics en dat moeten we gewoon niet vergeten. Dus er is veel meer te delen over wat ik erover ga delen, maar de basics, de foundation daarvan, zeg maar, de sound doctrine. Dat is wat ik jullie wil delen, zodat je daar zelf weer mee verder kan. Het zijn tools, handvatten, instrumenten waarmee je mensen op weg wilt helpen. Zodat ze zelf daarmee verder kunnen en zelf hun relatie verder kunnen uitbouwen met de Heer. En dat is gewoon heel, heel erg belangrijk. Dus dat wil ik er wel bij gezegd hebben. We gaan het dus hebben over die vijfvoudige bediening. Maar voordat ik daarin ga, laten we zoals altijd eventjes beginnen met gebed. Vader, dank u wel, Heer. U bent zo'n fantastische God. En we willen u loven en prijzen en danken voor wie u bent. We willen u danken voor uw liefde en uw genade. Voor al uw beloftes, voor uw zegen. We willen u danken, Vader, voor uw woord, voor de Heilige Geest. Dank u wel voor uw Heilige Geest, Heer. En dank u wel dat ook vandaag de Heilige Geest weer zal spreken door de woorden, door de openbaring die u mij gegeven heeft. Om mensen te bedienen, mensen te zegenen, mensen aan te raken, te bemoedigen, op te bouwen en op weg te helpen. Dat is uw volmaakte wil, Heer, dat we elkaar dienen als één lichaam. U bent een geweldige God. We geven u alle eer, alle lofprijs in Jezus' machtige naam. Amen. Alright, dus we gaan het hebben over die vijfvoudige bediening. Wat beschreven staat in Efeze 4 vers 11. Welbekende tekst. Ik lees uit de Herziene Statenvertaling. En daar staat: en hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Nou, daar staat dus, hij heeft sommigen gegeven. Dat wil dus zeggen dus dat niet iedereen deze gave heeft gekregen. Niet iedereen is een apostel, niet iedereen is een profeet, niet iedereen is een evangelist en niet iedereen is een herder of een leraar. Hij heeft sommigen dat gegeven en hij heeft een bepaald doel mee waarom hij dat gegeven heeft. En dat doel, dat zal ik ook verder gaan delen. Maar waaraan heeft hij die sommigen gegeven? Want dat is waar het werkelijk om gaat. Waaraan heeft hij sommigen die gaven gegeven? Hij heeft sommigen die bediening gegeven. Of kijk hoe ik het best kan formuleren. Hij heeft sommigen die gaven gegeven, sommigen die talenten gegeven. Maar waarom en waaraan heeft hij die gegeven? Die vijfvoudige bediening is aan het lichaam gegeven om de gemeente toe te rusten en om hen tot die volmaaktheid te brengen, tot die eenheid in Christus. Dus de vijfvoudige bediening is aan het lichaam gegeven om de gemeente toe te rusten, om hen die tot volmaaktheid, om hen tot volmaaktheid te brengen, zeg maar, zodat we met z'n allen tot die volheid kunnen komen, zodat we met z'n allen tot die eenheid kunnen komen. En vandaag de dag kom je in heel weinig gemeentes de hele vijfvoudige bediening tegen die actief is en doet wat het woord ons opdraagt. Dat is gewoon, je komt het gewoon niet of nauwelijks tegen. Er zijn plekken waar je het helemaal niet tegenkomt en er zijn plekken waar maar een deel erkend wordt. En dan wordt het ook niet gebruikt en toegepast in de gemeente zoals het opgedragen is vanuit het woord. En ik zeg dat niet om te oordelen, ik zeg dat niet om aanstoot te geven of alsof ik alles beter weet. Maar het is gewoon zo. Hij heeft aan de gemeente profeten, evangelisten, apostelen, herders en leraars geschreven.

0: Dat is die vijfvoudige bediening. Die heeft hij aan de gemeente gegeven. En er zijn nog veel meer bedieningen. En er zijn nog veel meer werkingen. En er zijn nog meer genadegaven. En al die dingen meer. En die bouwen ook allemaal het lichaam op. En die zijn allemaal belangrijk. Want er zijn allemaal één lichaam. Dat hebben we ook in de vorige les behandeld. Maar de vijfvoudige bediening is specifiek ook gegeven om het lichaam, zeg maar, te dienen. En deze gaven zijn dus gegeven om de hele gemeente toe te rusten. Dus als alles op de schouders komt van de pastor, van de herder, dan wordt het een ongezonde situatie. Dus als je een voorganger hebt die alles doet, die over je profiteert en die met je mee de straat op gaat om te evangeliseren en die de worship gaat doen en dan is hij aan het drummen en dan is hij aan het zingen en dan is hij weer dat aan het doen en hij is alles aan het doen, dan gaat het niet goed. Dat is ook niet de bedoeling. Dat is helemaal niet hoe het bedoeld is, zeg maar. Dus, en ook vaak, wat je ook ontdekt, zeg maar, is dat als mensen ontdekken dat ze een of andere gave hebben gekregen, dat ze zich bijvoorbeeld geroepen voelen om pastoor te zijn, een herder, of dat ze geroepen zijn om onderwijs te geven, of als evangelist of wat dan ook, dan komen ze heel vaak alleen te staan. Dus dan kunnen ze er wel in opereren voor een gedeelte, maar een heel belangrijk deel blijft liggen, omdat die ruimte niet gegeven wordt door de gemeente waar ze kerken. De gemeente erkent niet altijd de genadegaven die God heeft gegeven aan de mensen in het lichaam. Ze hebben hun eigen team, ze hebben hun eigen oudste, ze hebben hun eigen mensen al. En de rest komt gewoon om daarvan te ontvangen. Maar ja, die worden dan niet echt toegerust of bemoedigd of opgeroepen om ook zelf verschil te gaan maken en wat te gaan doen en ingezet te gaan worden tot eer en glorie van zijn naam. Weet je dus, en dat is gewoon heel erg jammer. Dan zijn er ook nog mensen die denken dat ze de genadegave hebben gekregen om hun eigen kleine koninkrijkje te bouwen. En ze denken daarbij dat het allemaal om hun gaat. Maar ook dat is absoluut niet zo. Je hebt die genadegave gekregen om te dienen. Om het lichaam te dienen, om de gemeente te dienen en om God te dienen in de wereld. Weet je, en de mensen denken, zij denken dan van, nou weet je, ik ben gezalfd, weet je, ik heb die gave, dus nu ga ik het wel even doen. Het hangt allemaal van mij af. Maar alles wat wij zijn en alles wat wij kunnen is door de genade van God. Ik ben wat ik ben door de genade van God en niet ik, maar de genade van God die met mij is. Weet je, jij bent het niet, het is Christus in jou. En het is een genadegave. Genadegave betekent onverdiende gunst. Je verdient het niet omdat je zo'n geweldige peer bent, omdat je zo'n geweldige babbel hebt, of omdat je zo geweldig goed bent en al die dingen. Integendeel, als je kijkt naar de Bijbel en je ziet bijvoorbeeld Paulus en je ziet bijvoorbeeld Petrus. Ik bedoel, Paulus had je beter in kunnen zetten om gewoon alle Joden en alles te onderwijzen. Want hij was zelf een fariseer en onberispelijk wat de wet betreft en ga zo maar door. Hij was een wetsgeleerde. Weet je, dus je had je perfect in kunnen zetten onder de Joden. En Petrus was gewoon een boer, was gewoon een visser. Was gewoon een simpele, ongeletterde man. Die had je beter in kunnen zetten onder de heidenen. Onder de simpele mensen. Maar God deed precies andersom. Petrus werd ingezet voor de Joden en Paulus werd ingezet voor de heidenen. Hij is de apostel van de heidenen. Hij is mijn apostel. Weet je? En waarom? Omdat God verheerlijk moet worden door jouw leven. En dus het is niet vanwege jouw talent en jouw gaven dat je ergens ingezet voor ingezet wordt. Weet je, het is zijn genadegave die God je geeft. En jij bent het niet. Hij is het door jou heen. En zo zijn er gewoon heel veel mensen die zichzelf heel snel een titel hebben toebedeeld en zich erin roemen en profileren naar de wereld. Ze hebben zelfs visitekaartjes met profeet die en die en weet ik wat allemaal. Ik bedoel, ik noem mezelf ook evangelist, maar ik heb het niet op mijn visitekaartje staan of zo. En als je het wel zou hebben, moet je het ook zullen weten. Ik bedoel, weet je, wie ben ik? En ik hoef er ook niet over te oordelen, maar We bedelen onszelf heel snel naar me toe. Maar weet je, ik wist dat ik een evangelist was omdat God dat aan mij geopenbaard had. Maar ik begon mezelf pas een evangelist te noemen toen iedereen herkende dat ik de gaaf van evangelist had. En dat ik functioneerde in de gaaf van evangelist. En vanwege de manier waarop ik erin wandel en de manier hoe ik het uitwandel en vanwege de bediening die God ons gegeven heeft, is overduidelijk dat ik de gaaf van evangelist heb gekregen. Maar dat is niet om mezelf daarin te roemen of alleen maar, want te laten zijn, ik ben evangelist. Nee, ik ben Johan Toet, ik ben een kind van de levende God. En omdat ik een kind van een levende God ben, heeft hij mij een roeping gegeven en een zalving gegeven om uit te gaan in de bediening van evangelist. En dat is mijn taak. En dat is niet om mezelf te verheerlijken, maar het is om het koninkrijk van God te bouwen. En dus door mensen te bereiken en tegelijkertijd ook anderen toe te rusten, zodat ze ook kunnen gaan functioneren in de gaaf van evangelist. Of in ieder geval in het werk van evangelist. Want niet iedereen heeft de gaaf van evangelist, maar we kunnen wel allemaal het werk van evangelist doen. Dus God zegt, als die roemt, laat hij roemen in de Heer. Als iemand gaat roemen, laat hij dan roemen in de Heer. En ik roem in de Heer. Ik ben wat ik ben door de genade van God. Amen. Dus jij kan niets. Het is hij in jou en niets minder dan dat. Wat ik ook heel veel zie in het lichaam van Christus. En opnieuw, ik zeg dat ook weer niet om te oordelen. Het zijn gewoon dingen die ik zie, die ik meemaak, die ik ervaar. En het is gewoon gebaseerd op feiten. Het zijn dat er heel veel mensen een handje van hebben om mensen die bepaalde gaven en talenten hebben te vereren. Nou, weet je, daar wil ik wat over zeggen. Want kijk, ik vind het bijvoorbeeld zelf echt niet prettig. Hè, als mensen naar me toe komen en mij het gevoel geven alsof ik het helemaal ben. Want ik ben het namelijk niet. Nou, ik ben behoorlijk nuchter. Dus als ik thuis kom en iedereen heeft mij een veer gegeven, dan trek ik al die veren eruit. Ik doe mijn kroon af en ik zeg, heren, ik leg het allemaal aan uw voeten. Want ik ben het niet, maar u bent het in mij. Ja, klopt. Ik sta op. Ja, klopt. Ik ben gehoorzaam. Ja, klopt. Ik ga bewegen. Maar u doet het door mij. U doet het willen en het werken in mij. U bent degene die alles door mij heen tot stand brengt. Niet ik, maar u. En dus u komt alle toe, alle eer en alle glorie en alle lofprijs tot in alle eeuwigheid. Halleluja. Dus vereren vind ik zelf, je moet er maar één vereren en dat is God. En niets en niemand anders. Nooit buigen voor mensen, alleen maar voor God. Mijn knieën buigen alleen maar voor de levende God. Maar je kunt mensen wel respecteren om de gaven die God ze gegeven heeft en het werk wat ze daarmee doen. En om hun gehoorzaamheid aan God en wat dan ook. Dus ik bedoel, ik respecteer heel veel leiders. Ik respecteer heel veel mensen in het lichaam. Ik respecteer mijn broeders en mijn zusters. Ook om hoe ze wandelen en de dingen die ze mogen doen voor Koning Jezus en al die dingen meer. En ik verheug mij in de vruchten die ze mogen dragen. Ik vereer ze echt niet. Vereren doe ik alleen God. Maar ik respecteer ze wel. En dat moet je gewoon niet verwarren met vereren. De mensen die mogen wandelen en nu al verschil maken voor het Koninkrijk van God, zijn slechts instrumenten in de handen van onze maker. Ze zijn niet gezalfd omdat ze zo geweldig zijn. Ze zijn gezalfd omdat God genadegaven heeft gegeven, omdat ze bereid waren om op te staan en verschil te maken. Omdat ze zeiden tegen de Heer, maak mij bruikbaar. En dat mag jij ook gewoon zeggen, maak mij bruikbaar. In 1 Korinthe 4 vers 7 staat, want wie maakt onderscheid tussen u? En wat hebt u dat u niet hebt ontvangen? En als u het ook ontvangen hebt, waarom roemt u alsof u het niet ontvangen had? Zie je, dit is gewoon heel erg belangrijk, weet je. Er is niets wat wij van onszelf hebben wat ons maakt wie wij zijn. Alle goede gaven zijn van boven. Alles is van hem en alles is tot hem. En dat is gewoon heel erg belangrijk dat je dat gewoon iedere keer weer zo blijft zien. Weet je, er zijn mensen aan het lichaam gegeven om het lichaam verder te helpen. Maar het zijn niet die mensen, het is God in hen. Het is God in ons. Amen. Maar goed, de mensen die echt de zalving hebben gekregen, die echt één of meerdere gaven van de vijfvoudige bediening hebben gekregen, weten waarom zij die hebben gekregen. En ze zullen het ook alleen in die zin toepassen en uitwandelen. En dus wil ik weer even terug naar Efeze 4 vers 11, waar ik net het eerste gedeelte van geciteerd heb. En ik ga nu wat versen erbij nemen, want dat wordt vaak niet gelezen. We lezen vaak alleen dit in Efeze 4 vers 11. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Punt. Dat is hoe het gequote wordt, dat is hoe het gesproken wordt, dat is hoe het gepredikt wordt. En de mensen denken, ja, sommigen hebben het, niet iedereen heeft het, weet je. Arme ik, maar wacht eventjes, laten we even verder gaan. Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten, nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten. Om de heiligen toe te rusten. Daarom is het gegeven, niet om zichzelf toe te rusten, om de heilige toe te rusten. Tot het werk van dienstbetoon is het gegeven. Dus wij moeten dienstbaar zijn. Het is gegeven tot opbouw van het lichaam van Christus. Dus als jij die gave talent hebt gekregen, een van die vijfvoudige bedieningen hebt gekregen, of welke bediening je dan ook hebt gekregen, is het tot dienstbetoon en is het tot opbouw van het lichaam. Niet tot opbouw van jezelf, maar tot opbouw van het lichaam. En dit is belangrijk. Dit is heel belangrijk. Want er zijn zoveel mensen die zichzelf helemaal geweldig vinden. Ze vinden zichzelf echt wel, ik ben Gods geschenk aan de wereld. Weet je, maar jij bent niet Gods geschenk aan de wereld. Jij bent het niet. Weet je, je kan helemaal niets van jezelf. Christus zegt, als iemand niet in mij blijft, kan hij niets. Vanuit jezelf kunt u niets doen. Zonder mij kun je geen vruchten dragen. Zonder mij kun je niets. Dat is wat Jezus zegt. Dus ga niet te veel van jezelf denken wie je ook bent. Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, evangelisten, herders en leraars, om de heiligen toe te rusten. De heiligen zijn wij allemaal als één lichaam die in Christus Jezus zijn. Die datzelfde fundament hebben die Paulus gelegd heeft en die Christus gelegd heeft. Hetzelfde fundament. Christus, de Zoon van de levende God, die gestorven en weer opgestaan. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door hem. En we worden behouden uit geloof door genade en niet door eigen werken en houden van de wet. Dat is het fundament. En iedereen die dat gelooft is een heilige en die moet toegerust worden. En daarom hebben we die vijfvoudige bediening gekregen om de heilige toe te rusten. Het is tot dienstbetoon, het is tot opbouw van het lichaam. Zodat, want dat is de gevolg ervan, dat is het doel ervan. Zodat, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof. Wat ook weer ongelooflijk belangrijk is, want er is geen eenheid van het geloof. En dat is waar we ons voor moeten beijveren. Om die eenheid van de vrede te bewaren. Om die band van de vrede te bewaren. Door de band van de vrede die eenheid van het geloof te bewaren. We moeten zorgen dat we met z'n allen gelijkdenkend zijn. Dat we gelijk gestemd zijn. En dat de neuzen allemaal dezelfde kant op staan. En dat we met z'n allen maar één ding willen. En dat is allemaal gebaseerd op het fundament wat gelegd is. Er is geen ander fundament gelegd dan het fundament wat gelegd is. Weet je, en dus we moeten dus tot die eenheid komen. En daarom is die vijfvoudige bediening gegeven. Zodat we anderen kunnen bedienen daarin. En het is ook gegeven zodat we kunnen komen tot de kennis van de Zoon van God. Zodat we begrijpen wie Hij is, wat Hij voor ons heeft gedaan en hoe we met Hem kunnen wandelen en hoe we met Hem kunnen leven. En tot een volwassen man. Tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Zodat we tot die hele volheid komen. Zodat we in de volheid van het evangelie wandelen. In de volheid van wat Hij tot stand heeft gebracht met zijn dood en zijn opstanding. In de volheid van de genade die ons beschikbaar is gemaakt. En waar wij ons geloof in kunnen stellen. Gewoon totdat we tot die volheid komen van het evangelie. Man, dat is het hele doel. Dat is waarom er een vijfvoudige bediening is. Maar dat is ook het doel van wat God wil dat we bereiken. Die volheid van Christus. De volwassen man. De grootte van de volheid van Christus. Waarom? Zodat we geen jonge kinderen meer zouden zijn die heen en weer geslingerd worden door golven en meegesleurd worden door elke wind van leer, en er zijn wat winden van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij door ons in de liefde, daar heb je weer die liefde, die ongekende liefde, door ons in de liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem die het hoofd is, namelijk Christus. Dus het doel is dat het lichaam toegerust wordt. Dat we het lichaam dienen. En met onze gaven, onze talenten, onze vijfvoudige bedieningen. En alle andere bedieningen, genadegaven en werkingen die we hebben gekregen door dezelfde Heer, dezelfde God, dezelfde Heilige Geest. Dat we dat inzetten, zodat we met z'n allen, dat betekent niemand buitengesloten, iedereen die in Christus is, met z'n allen zouden toegroeien naar Hem die het hoofd is. Zodat we met z'n allen één worden van denken, één van gevoelens, één van spreken. En dat we met z'n allen één worden, zeg maar, want dat zijn wij namelijk in Christus Jezus. En we moeten zo gaan handelen en zo gaan wandelen en zo gaan bewegen. Er staat van Hem uit, van Christus uit, wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft. Elke band geeft ondersteuning. En weet je, gooi even alle denominaties aan de kant. Er zijn geen denominaties in de Bijbel. Er is alleen maar de gemeente en het lichaam. Amen. Dus wij zijn met elkaar de gemeente en het lichaam. En elke band is gegeven, en, zodat het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden wordt. Omdat we elkaar dan ondersteuning kunnen geven. Overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Iedereen heeft een gave en een talent. Iedereen heeft iets gekregen. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Dus het lichaam krijgt alleen maar zijn groei als wij samenwerken als lichaam. Duidelijker kan ik er niet over zeggen. Wanneer jij een gave hebt gekregen uit deze vijfvoudige bediening waar we het nu in specifiek over hebben, en jij gaat daarmee zelf aan de haal en je doet niet wat in het woord wordt opgedragen, dan veronachtzaam jij gewoon de zalving en dan zul je daar verantwoording voor af moeten leggen. De zalving, de gave is niet voor jezelf. Het is om de heilige, de gelovige toe te rusten. Zodat we met z'n allen dat werk kunnen doen. Zodat we met z'n allen tot die eenheid kunnen komen. Zodat we met z'n allen volwassen worden. En wanneer dus het principe van de vijfvoudige bediening wordt toegepast in een gemeente, is het de bedoeling dat die vijf bedieningen elkaar aanvullen en versterken. En als iemand een van die vijf gaven heeft, voert hij die dus niet alleen uit, maar hij herkent die bediening ook in anderen en discipelt hen, zodat ook zij die bediening kunnen gaan uitvoeren. Het is dus belangrijk dat we dit doen, want stel dat ik als evangelist alleen maar in mijn eentje erop uit zou gaan om het evangelie te verkondigen. Dan hadden we echt een probleem gehad. Want ik bedoel, de wereld is mega groot en de mensen gaan gewoon verloren als ze niet het ware evangelie gehoord hebben en een keuze kunnen maken. Weet je, dus als ik er mee eentje had geweest, had het een probleem geweest. Nee, zoveel mogelijk mensen moeten erop uitgaan. Het is de taak van de evangelisten om hen hierin toe te rusten. Mijn taak is het om andere evangelisten te maken. Mijn taak is om in ieder geval andere mensen toe te rusten, zodat ze zelf ook verschil kunnen gaan maken en het werk van evangelist kunnen gaan doen. Ik bedoel, ik kan niemand de gaaf van evangelist geven, dat kan alleen God. Maar ik kan ze wel toerusten, zodat ze kunnen gaan functioneren in het werk van evangelist. En als ze die gaaf hebben, kan ik ze toerusten zodat ze die gaaf op een goede manier kunnen uitwandelen. En dat ze die tot het maximale kunnen benutten. Weet je? En zo zijn we allemaal gegeven aan het lichaam om ervoor te zorgen dat we met z'n allen opbouwen. Weet je? Ik bedoel, als jij evangelist bent, man. Weet je, je moet gewoon ondersteund gaan worden en toegerust gaan worden. En weet ik wat allemaal, weet je. En dat was gewoon helemaal niet in Nederland. Totdat ik erover begon te spreken en begon te benadrukken hoe belangrijk het is dat we zielen winnen voor koning Jezus. Die gediscipeld worden om vervolgens weer zielen te winnen en weer te discipelen. En leiders te maken en weer zielen te winnen en weer te discipelen. En weer leiders te maken, zodat het lichaam opgebouwd kan worden en kan groeien. Hoe belangrijk het belang daarvan is. En ik geef mezelf geen veer daarin of zo. Nu zie ik dat andere bedieningen ook evangelisten beginnen toe te rusten en uit te zenden. Nou, prijs God daarvoor. Halleluja. Weet je, hoe meer we dit gaan doen met z'n allen, hoe meer impact we kunnen maken, hoe meer verschil we kunnen gaan maken in het Koninkrijk van God. Maar dit is gewoon belangrijk, belangrijk, belangrijk, belangrijk dat we met z'n allen gaan anderen gaan toerusten en in hun kracht gaan zetten. Weet je, en dat zie je ook in andere bedieningen dat ze dat doen, dat ze leiders maken en dat juich ik toe. Dat ze discipelen maken, dat juich ik toe. Want dat is zo belangrijk, dat we discipelen maken van de bekeerlingen, zodat zij ook weer, dat ze leiders kunnen worden die weer discipelen kunnen gaan maken. Weet je, en zo kan het door blijven gaan en door blijven gaan. En dan kan het zichzelf vermenigvuldigen en zo krijgt het lichaam zijn opbouw. Weet je, en dus het is gewoon ongelooflijk belangrijk. Ik juich, wie je ook bent, als jij een leider bent of een voorganger bent of wat dan ook, ga ervoor zorgen dat je deel van het lichaam wat aan jou is toevertrouwd, wat jij herdert, dat je hen gaat toerusten. Dat je niet alleen maar gaat vertellen over, weet ik veel, het boek Numeri of Deuteronomium, maar dat je ze gewoon gaat toerusten over wie zij zijn in Christus, wat zij vermogen in Christus en hoe zij verschil kunnen gaan maken en hoe zij erin kunnen gaan wandelen en kunnen gaan functioneren. En dat je ze daarin ondersteunt en dat je ze daarin bemoedigt en dat je ze daarin vrijzet en dat je ze daarin zegent en dat je ze daarin onderwijst. Dat is jouw taak als herder om die mensen tot volwassenheid te brengen. Halleluja. Anyway. Laten we even globaal kijken naar de verschillende gaven en welke hiermee het fundament vormen van de gemeente. Nou, de apostel, en dit is gewoon globaal, dus er is veel meer over te zeggen. Maar de apostel heeft de taak om kerken te stichten. De apostel heeft de taak om anderen te leren hoe zij dat ook kunnen doen en om leiders van hen te maken. Dus die apostel die sticht gemeentes en hij wijst leiders aan. En wanneer die leiders aanwijst om die kerk te runnen, dan wordt hij meestal ten overstaan van de gemeente de handen opgelegd en worden zij ingezegend. Paulus deed dat bijvoorbeeld bij Timotheus. In 2 Timotheus 1 vers 6 kunnen we lezen. Daarom herinner ik u eraan de genadegave van God die in u is door de oplegging van mijn handen aan te wakkeren. Nou, apostel Paulus stichtte vele kerken onder de heidenen, zoals Petrus dat deed onder de joden. Maar apostel Paulus, hij is mijn apostel en ik hou echt van Paulus. Wauw. Romeinen 11 vers 13 tot en met 14. Want tegen u, de heidenen, zeg ik, voor zover ik de apostel van de heidenen ben. Zie je, we hebben maar één apostel van de heidenen en zijn naam is Paulus. Maak ik mijn bediening heerlijk om daardoor zo mogelijk mijn verwanten wat het vlees betreft tot jaloersheid te verwekken en enig uit hen te behouden. Halleluja, hij is zo goed. 1 Timotheus 2 vers 7. Daartoe ben ik aangesteld, zegt Paulus, als prediker en apostel. Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet, staat er. Als een leraar van de heidenen in geloof en in waarheid. Dus hij was een prediker, hij was een apostel en hij was een leraar. En hij deed ook onwijs veel het werk van de evangelist. De apostel helpt ook bij het besturen van een gemeente en hij brengt orde in gemeentes waar wanorde is ontstaan. En dat kunnen we dan weer lezen in 1 Korinthe 11 vers 34. Er staat, als iemand honger heeft, laat hij thuis eten, opdat hij niet tot een oordeel samenkomt. Wat betreft de overige zaken zal ik opdracht geven wanneer ik kom. Dus hij zorgt ervoor dat alle orde is en al dat soort dingen meer. 1 Korinthe 12 vers 28. God heeft nu sommigen in de gemeente een plaats gegeven. Ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, daarna genadegaven van genezingen, vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen. Zie je dus, de apostel dient duidelijk de gemeente en rust hen toe om de gemeente die hij sticht of die zijn gesticht op de juiste manier te laten functioneren. Efeze 2 vers 19 staat, zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is en op wie het hele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de Heere, op wie ook u medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Dus dat is een beetje globaal wat de apostel doet. En dan heb je nog de profeet. De profeet heeft de taak om het lichaam op te bouwen. om anderen te leren ditzelfde te doen. De profeet spreekt openbaring die door de geest wordt geïnspireerd. Nou, een profeet kan rondreizen en verschillende gemeentes bezoeken, of hij opereert binnen één gemeente. De profeet kan in zijn ambt richting geven. En hierin is bijvoorbeeld een voorbeeld in Handelingen 13, vers 1 Handelingen 13, 1 tot en met 5. Waarin Paulus en Barnabas werden uitgezonden nadat de Heilige Geest had gesproken had. Hè? Dus de profeet kan soms heel voorspellende profetie geven over iets wat staat te gebeuren. Maar onder het nieuwe verbond is dat niet een strafgericht van God. We gaan ook nog hebben over profeten en profetieën, dus ik ga er niet te veel over in. Maar het kan wel een waarschuwing zijn, zodat we ons kunnen voorbereiden. Bijvoorbeeld, er staat in Handelingen 11:28 waar Agabus een hongersnood in het hele rijk voorspelde. Maar zijn taak is vooral om op te bouwen, te troosten en te vermanen. 1 Korinthe 14 vers 3 zegt: wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw en vermaning en troost. En dan ga ik het wel hebben over wat dat vermanen dan allemaal verder inhoudt. Maar dat is niet wat wij denken. De herder heeft de taak om de kudde te hoeden, om hem te beschermen en om anderen hetzelfde te leren. Nou, Jezus is onze opperherder, halleluja. Ja, hij heeft de hele vijfvoudige bediening wat mij betreft. Maar hij heeft ook herders gegeven om de kudde, de gemeente, te hoeden. En dus een herder houdt zich bezig met het voeden, het verzorgen en het leidinggeven aan de gemeente. Hij houdt die kudde bij elkaar. Hij leidt hen in de volle waarheid van het evangelie. Tenminste, dat is zijn taak om dat te doen. En wij noemen de herder in de gemeente dan vaak een pastor of een voorganger of zo. In 1 Thessalonië 5 vers 12 staat: en wij vragen u broeders hen te erkennen die onder u arbeiden, uw leiding geven in de Heer en u terechtwijzen en hen uitermate hoog te achten in liefde om hun werk. Leef in vrede met elkaar. Nou, een goede herder die zorgt ervoor dat hij de mensen die hem zijn toevertrouwd zodanig leidt dat zij in hun bestemming zullen komen die God voor hen heeft. Hij bemoedigt hen, hij onderwijst hen, hij rust hen toe, hij luistert naar hen, hij dient hen, hij ondersteunt hen. Weet je, hij probeert de verloren schapen, dat zijn zij die uit de kudde zijn weggevallen, weer thuis te brengen en hij beschermt hen tegen dwalingen en valse leer. Dat is zijn taak om dat te doen. En op deze wijze vervult hij dan ook die taak en de gave die hij gekregen heeft. Amen. Stuk nog veel meer, maar ik heb al gezegd, globaal wil ik het even aantippen. De leraar heeft de taak om anderen aangaande het woord te onderwijzen en anderen te leren hoe zij dat weer kunnen doorgeven en zelf kunnen uitwandelen. En dus de taak van de leraar, welke soms samengaat met de taak van herder, is om andere mensen te onderwijzen vanuit het woord van God. En hij doet het op zo'n specifieke manier dat anderen hierdoor worden opgebouwd, bemoedigd en groeien in kennis. Dus die leraar die heeft als het ware de capaciteit om het woord op zo'n manier uit te leggen en uit te lichten dat het voor een leek makkelijk te begrijpen is. En diegene die het dan hoort, de toehoorder, dan ook echt van kan leren, zeg maar. En dus in feite doet die leraar gewoon een kennisoverdracht. En het is daarom belangrijk dat de leraar over veel kennis beschikt, zodat hij de mensen echt iets kan onderwijzen. Nou, dan hebben we de evangelist. En een leraar, nog eventjes om terug te komen, die moet wel onderwijzen wat in het woord van God staat en niet zijn eigen ideeën en opvattingen. Weet je, je moet de Bijbel gebruiken om mensen dingen te onderwijzen en niet jouw eigen doctrines. Anyway, de evangelist. Een evangelist, ik neem heel even een slokje water, if you don't mind. Yep. Dat was snel. De evangelist die heeft de taak om in zo'n kort mogelijke tijd zoveel mogelijk mensen te winnen voor het Koninkrijk van God. En hij heeft de taak om anderen te leren om precies hetzelfde te doen. De evangelist die heeft het vurige verlangen om de wereld in te gaan om zoveel mogelijk mensen te bereiken met het goede nieuws van het Koninkrijk. Hij trekt de mensen uit de duisternis en hij brengt ze vervolgens in de gemeente. Dus wat hij doet is als het ware de bouwstenen aan de gemeente leveren die de bekeringen dan weer verder kunnen discipelen om zo het lichaam op te bouwen. Maar goed, ik ben ook een evangelist en ik discipel ook zoveel mogelijk als ik kan. En ik geef zoveel mogelijk nazorg als ik kan, zeg maar, om de mensen een stukje fundament mee te geven. Onder andere ook door deze dingen die we nu aan het doen zijn. Maar de evangelist is als het ware de visser van de mensen en brengt de vangst het aquarium in. Het is een hele belangrijke en zo niet de belangrijkste taak in het lichaam. Want zonder bekeerling heb je geen discipel en zonder vis heb je geen aquarium. Amen. Ja, we willen aquarium, maar is leeg. Dus maar de taak van de evangelist ligt voor een klein deel in de gemeente zelf. Ja, dus dat is dat hij gewoon de mensen toerust, de gemeente opbouwt en bemoedigt, het geloof aanwakkert, maar ook gewoon de gemeente toerust Zeg maar, hoe zij ook het werk van evangelist kunnen doen. Hoe ze verschil kunnen maken, erop uit kunnen gaan. Het licht kunnen zijn in de wereld. Zout kunnen zijn van de aarde. En hoe ze kunnen getuigen met hun leven, met hun wandel. De dingen die ze doen, hoe ze kunnen aanpakken. Hoe ze mensen tot de Heer kunnen leiden. En ga zo maar door. Dat is heel belangrijk om die gemeente daarin toe te rusten. Dus dat is ook een deel van de taak van een evangelist. Om anderen te leren om hetzelfde te doen. Zeg maar. En het is dan ook tweeledig. Hè? Het bevindt zich binnen en het bevindt zich buiten. De taak van evangelist. Nou, dus wij doen bijvoorbeeld. Hè, wij doen mensen winnen voor het Koninkrijk van God. Dat is mijn zalving. Dat doen we door middel van onze campagnes die we doen het hele jaar door. En daarnaast doen we missiereizen. Dat is om andere mensen toe te rusten om hetzelfde te gaan doen. We doen die One Basics, studiegidsen. We doen podcasts, radio. We spreken, doen conferenties, events en gaan zo maar door. Dat is echt om de mensen te discipelen en toe te rusten. Nou, de vijfvoudige bediening is. Dit is een beetje globaal, de vijfvoudige bediening. En de vijfvoudige bediening. Sorry hoor. Ik spreek iets sneller, iets meer dan ik keel aan kan op dit moment. De vijfvoudige bediening is anders dan andere bedieningen. Het zijn mensen die een gaaf hebben gekregen om andere mensen te dienen. En ik geloof wel dat alle bedieningen, alle werkingen, alle genadegaven gegeven zijn. Om elkaar te dienen en elkaar op te bouwen, et cetera. Maar deze vijfvoudige bediening. Zijn gegeven aan de gemeente om de medige gelovigen toe te rusten, te leiden, te bemoedigen, op te bouwen, te onderwijzen en uit te zenden om hetzelfde werk te gaan doen. Dat is het verschil, zeg maar, met alle andere gaven en werkingen en dat soort dingen. Maar we hebben ze allemaal gekregen om te dienen. Maar deze zijn echt specifiek om de gemeente, de medegelovigen toe te rusten en op te bouwen en zodat zij hetzelfde werk kunnen gaan doen. Amen. Nou, niet iedereen hoeft die gaven te hebben om het werk te kunnen doen. We kunnen allemaal het werk doen. Niet iedereen is een leraar, maar iedereen kan iemand iets onderwijzen. Niet iedereen is een evangelist, maar iedereen kan evangeliseren. Niet iedereen is een profeet, maar iedereen kan profeteren. En ga zo maar door. En we moeten dus mensen leren, als je wel die gaven bezit, hoe zij dat werk kunnen toepassen in hun leven. Nou, ik kan verder heel veel overdelen nog, zeg maar. Maar het gaat erom dat niet iedereen heeft de vijfvoudige bediening, maar iedereen kan het werk doen. Wat in vijfvoudige bediening staat beschreven. En de vijfvoudige bediening is gegeven aan het lichaam om het lichaam toe te rusten en op te bouwen. Halleluja. En dus ga gewoon ontdekken of jij misschien ook die gaaf of de talent hebt. En ga hem dan gebruiken zoals het woord ons leert dat we hem moeten gebruiken op de juiste manier. Inzetten voor het Koninkrijk van God. Amen. Nou, ik hoop dat jullie gezegend zijn weer. En ik hoop je te verwelkomen bij de laatste les van de fase 1 serie 1 Basics. En dan gaan we weer verder naar de volgende ronde. Amen. God bless you. Bedankt voor het luisteren. En tot dan. Doeg.
1: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
2: Dit is God Radio.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: This week I've started a series entitled Living in the Balance of Grace and Faith. This is one of the most important things that God has ever shown me. I say that about a lot of things because everything the Lord's shown me is important, but this really is a foundational truth. And this is a book that I wrote, I couldn't even tell you, but it was probably back in the 80s. This is probably over 40 years ago. It's the very first book that I ever wrote. It's been improved upon. Amplified since the first one, but this is the first book that I ever wrote, and I'm giving this away as a free gift to you. We are encouraging people to give something, but we want you to have this because I know what this has done for me, and I know what it'll do for you. So I've been talking about living in the balance of grace and faith. I base this primarily on the scriptures out of Ephesians chapter 2, verse 8. Where it says, for by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. It is a gift of God, not of works, lest any man should boast. And so it says you're saved by grace through faith. You aren't saved by grace alone. You aren't saved by faith alone. You're saved by the combination. Grace is God's part. Faith is our part. Grace is something that is independent of us. It has nothing to do with us. If it had any connection to us and our performance, then it wouldn't be grace. And so that's God's part. He does everything by grace. He moves by grace. It is the mercy and the grace of God. He does not respond to our faith. Most people believe faith is what we do to get a positive response to God, but faith is actually, biblical faith, is nothing but a positive response to what we believe God has already done by grace. Man, those are such important things. It took me 20 years of praying and seeking the Lord to get the understanding that I just said. And that may not mean much to you, but if you could understand what I've just said, I tell you, this is foundational. And very, very few people have discovered this balance between God's part and our part. God cannot move without us. You could say will not move, but He has set it up so that God has provided everything, but it has to flow through us. Ephesians 3:20 says, "Now unto Him who is able to do exceeding abundantly above all we ask or think, according to the power that works in us." The word "according to" means in proportion to, or to the degree of. God is almighty, but He will not flow without us. This is where the people who are into the sovereignty, the extreme sovereignty of God, miss it. They just say that God does whatever He wants to, and it has nothing to do with us. Well, it is true that God has provided everything independent of us, and by grace has provided everything, but that grace doesn't automatically come to pass. Romans chapter 5, verse 2 says, "We have access by faith into this grace wherein we stand." God by grace has provided everything, but the access to that grace is through faith. And did you know in Romans 5, 2, the word that is translated access right there is the exact same word that we get our word admission from. If you were to go into a movie theater, you have to buy a ticket and gain admission to that theater. Well, the way you gain admission to the grace of God is through faith. It's not that God responds to your faith, but your faith is a response to Him. And if you don't have faith, then you can't gain admission. You can't get in to where God's grace is. Faith is something that's important. It's our part, but most people think faith is what we do to make God move. God moved by grace, and faith is what we do to move ourselves over there. So I've been talking about this all week. Again, if you missed any of this, please go back and get our materials that we're offering. Get this book. I just can't go back over all of those things. Let me give you another example of this out of 2 Chronicles chapter 20. And this is where Jehoshaphat, the king of Judah, had three kingdoms come against him. There were three armies that came together, three nations that came together against him. And when he saw this happen, he just, in a sense, threw himself on the mercy of God, because there was no way that they could conquer these three nations that had come against them. And I could spend a lot of time reading all of this. Let me just read a portion of this. It says in 2 Chronicles chapter 20, verse 4, "And Judah gathered themselves together to ask help of the Lord. Even out of all the cities of Judah, they came to seek the Lord. And Jehoshaphat stood in the congregation of Judah and Jerusalem in the house of the Lord before the new court and said, O Lord God of our fathers, art not thou God in heaven? And rulest not thou over the kingdoms of the heathen? And in thy hand is there not power and might, so that none is able to withstand thee? Art not thou our God, who didst drive out the inhabitants of this land before the people of Israel, and gave it to the seed of Abraham thy friend, and they dwelled therein?" And then he talks about how that Solomon, when he dedicated the temple, said that if the enemies come and if they call out to God in this place, that God would hear from heaven and would defend them and destroy their enemies. And so he just goes through and rehearses all of these promises that were made unto them. And in verse 13, it says, "And all Judah stood before the Lord with their little ones, their wives, and their children. And then upon Jahaziel," the son, and it lists all of these different people, which I can't pronounce their names, but this, "upon this prophet," he was a Levite, and he was of the sons of Asaph, "came the Spirit of the Lord in the midst of the congregation. And he said, Hearken ye, all Judah, and ye inhabitants of Jerusalem, and thou King Jehoshaphat, thus saith the Lord, unto you. Be not afraid nor dismayed by reason of this great multitude, for the battle is not yours, but God's. Boy, this is awesome. Here they are, one nation facing three nations. They were outnumbered in the natural. There was no hope. And yet he says, don't be dismayed. You know, dismayed is when you lose your power. It not only means that there's fear, but you have been paralyzed by fear is what it's talking about, the word dismayed. And he says, don't be afraid or dismayed by reason of this great multitude. The battle is not yours, but God's. Tomorrow, go ye down against them. Behold, they come up by the cliff of Ziz, and ye shall find them at the end of the brook before the wilderness of Jeruel. You shall not need to fight in this battle. Set yourselves, stand ye still, and see the salvation of the Lord with you. O Judah and Jerusalem, fear not, nor be dismayed. Tomorrow go out against them, for the Lord will be with you. Man, this is one awesome thing. Here they were facing an impossible situation. The king, Jehoshaphat, had just prayed a prayer and asked for God's help. And upon a prophet comes the Spirit of the Lord, and he says, don't be afraid, don't be dismayed. The battle is not yours, it's the Lord. Tomorrow, go out against them, and you aren't even going to have to fight in this battle. Man, that's amazing. Here's a prophet. I tell you, this prophet, this was a huge step of faith on his part, but he said that you will go out against them, but you won't even have to fight, that the battle is the Lord's, and that you will stand still and see the salvation of the Lord. And look at Jehoshaphat's response in verse 18. And Jehoshaphat bowed his head with his face to the ground, and all Judah and the inhabitants of Jerusalem fell before the Lord, worshiping the Lord. Again, this is a huge step of faith. You know, let's just say that in our day, people read the Bible like somehow or another it's not real. This was a real situation. And one of the ways that you have the Word of God have its major impact on you, the impact it's supposed to have, is you take it out of just this realm of something that happened thousands of years ago and you put it into our context. If we were going out to fight a battle, and we were going, and say, for instance, Russia and China and North Korea all came together and they were coming against us and we were outgunned and outmanned, and we pray and ask God for help, and then a prophet stands up. Let's say that I stand up and under the inspiration of the Lord said, don't be afraid, don't be dismayed. This battle isn't yours, it's the Lord. We can go out against them, but we aren't even going to have to fight. God is going to fight for us. And we will hold our peace. And if I prophesied that, how many of you would just fall on your face and begin to start praising God? I guarantee you, most people would be so impacted by what they were seeing in the physical natural realm that it would be hard for them to look past that and just start rejoicing in something that was said by a prophet. The fact that the Israelites fell down and worshiped the Lord, this is just amazing that these people believed the prophet, and here they were. The situation hadn't changed. The only thing that had changed was they now had a word from the Lord. Did you know that this parallels our situation today? There are some of you that you have a sickness or a disease. Maybe the doctor has told you that you're going to die, and so in the natural, there is no hope, and yet the Word of God says that by His stripes you are healed. Now, are you going to fall down on your face and worship God for what God said and believe the Word of God? Or are you going to believe the word of the doctor? Are you going to believe what you feel? See, you need to take these things and put them into our context and face your situation and then apply these same principles. They fell down and worshiped the Lord. And it says in verse 19, and the Levites of the children of the Kohathites and of the children of the Korites stood up to praise the Lord God of Israel with a loud voice on high. In other words, they not only praised God, but then they started a worship service and they started praising God and believing what He said. In verse 20, it says, they rose up early in the morning and went forth into the wilderness of Tekoa. And as they went forth, Jehoshaphat stood and said, hear me, O Judah, and you inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, so shall you be established. Believe His prophets, so shall you prosper. Man, this is awesome. So the next day they got up. It was time for the battle. They assembled themselves together, and he encouraged the people. He says, believe the word that God gave us. Here was the prophet encouraging these people to go by faith instead of by what they saw. And then look what he did. In verse 21 it says, and when he had consulted with the people, he appointed singers unto the Lord that they should praise the beauty of holiness. And they went out before the army and to say, praise the Lord, for his mercy endureth forever. Boy, now this is awesome. They're going out to fight three armies. They are way, way, way outnumbered. And instead of putting the army in the front, he puts all of the singers in the front praising God. I tell you what, that's one time that people might not have been so excited about being in the choir or on the praise and worship team, because they were going to be the ones in the front of the battle. They were going to get the brunt of the enemy attacks, but they were doing it in faith because God had said that they wouldn't even have to fight in this battle, that he would fight for them, that the battle was the Lord. Did you know we have similar promises? We have promises that God causes us to triumph in Christ Jesus. The Lord said, don't let your heart be troubled, neither let it be afraid. You believe in God, believe also in me. John chapter 14, verse 1. We've got so many promises. John 16, 33, in the world you shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. We should be putting praise out there in front of things. And yet most of us are looking at our problems. We're looking at the doctor's report. We're looking at our pain in our body. We're looking at our lack of finances. We're looking at all of this natural realm, and we aren't recognizing that God has already promised us victory. If you truly are believing what God says, there will be an attitude of praise and worship and rejoicing in your heart. This is precisely the reason that a lot of people don't see God's power come to pass in their life, is because they know what the promises says. They're praying for it and hoping it'll happen, but they don't believe it enough to act on it. They don't believe it enough to praise God before the doctor's report. I couldn't tell you how many times I've prayed for somebody and they had terrible pain or couldn't move or, you know, just whatever. And I pray for them and I say, how are you? And the pain is totally gone. They're able to move. But before they'll rejoice, they'll say, all right, I'm going to go to the doctor and see if I'm healed. And I tell you, the spirit of slap just wants to come all over me when something like that happens. That here they are, there is a physical manifestation, but they aren't going to believe until they can have somebody in the natural confirm it. They have no ability to walk by faith whatsoever. They're going to walk by sight. And they may pray for what's in the spiritual realm to come, but they aren't going to believe it until they have all of their problems resolved. These people believed God to the point that they put the singers in the front to go out and fight in this battle. Man, this is what we need to be doing. You need to recognize that God has already purchased victory. He's already promised that we always triumph in our Lord Jesus Christ. This is a victory that overcomes the world, even our faith. And we just need to use a little bit of faith and go to praising God. Praise will focus our attention upon the Lord and off of the negative. And so as they did that, they put the singers in the front. Look in verse 22. It says, and when they begin to sing and to praise, the Lord set ambushments against the children of Ammon, Moab, and Mount Seir, which were come against Judah, and they were smitten. For the children of Ammon and Moab stood up against the inhabitants of Mount Seir utterly to slay and destroy them. And when they had made an end of the inhabitants of Seir, everyone helped to destroy another. And when Judah came towards the watchtower of the wilderness, they looked unto the multitude, and behold, they were dead bodies fallen to the earth, and none escaped. This is awesome. Three armies came together, and two of them decided that they'd wipe out one of those armies. You know, Judah wasn't that big of a threat, and so it didn't really have to have three armies. Two could do it, and that way they'd be able to split the spoil two ways instead of three ways. So they wiped out Mount Seir, and then they started fighting each other, and so that the last two guys standing killed each other. And when the Israelites crested the hill and looked down in the valley, there was nothing but dead bodies. And it was exactly as God had prophesied that the armies were destroyed. They didn't even have to fight in this battle. And it goes on to record that they spent 3 days going and gathering all of the spoil from these dead soldiers. And it says right here in verse 22, "And when they began to sing and to praise, the Lord set ambushments." Now see, some people could take this, and if you don't understand the balance between grace and faith, some people would think, well, see, it's when they praised God, this made God move. No, God had already guaranteed them that they weren't going to have to fight in the battle, that the battle wasn't theirs, it was the Lord. God had already dictated the defeat of these three nations. It was a done deal. But it wasn't going to happen sovereignly. It wasn't going to happen independent of them. They had something to do, but their praising God didn't make God do something. God had already spoken, and in God's heart, it was a done deal. He had already guaranteed them victory, but they had to cooperate. Their faith didn't make God move. Their faith simply reached out and appropriated what God said He was already going to do. It's like you got this dam there that's holding back all of this water, and you need something to break that dam. The water's already there, but you need to release it. You need to open up the floodgates. And this is what faith does. Their praising God, their obedience didn't make God move. Their obedience allowed God to move and do what He already wanted to do. I'm telling you, if you can understand this, it changes everything. I still need to do things. I still need to stand in faith. Yes, I need to study the Word. Yes, I need to pray. Yes, I need to build myself up. But those things don't make God move. Those things just help me to allow God to flow through me. It allows His goodness that is already for me and for you to flow through us. So yes, we need to do things, but if you get to thinking that it's what I've done that now made God move, you will begin to start taking credit when you see the power of God manifest through you. And the Scripture says in Isaiah twice, it says, "My glory will I not share with another." If you are sitting here thinking, "I did this, it's my faith that made these things happen," I guarantee you, you will stop the flow of God. God is not going to give you the credit. That was God the Father speaking about His Son, Jesus, when He said, "My glory will I not share with another." God is always out to glorify Jesus. You know, we've seen a lot of things. I mentioned this on my program yesterday, and we've seen the Lord supply $130 million worth of assets, debt-free, in 9.5 years. But I'm not the one that gets credit for that. God is the one who did it, but He didn't do it sovereignly. He did it through me. See, there's this combination. I believe that the Lord wants us to go ahead and build all of this Bible college out and make it second to none. It's going to have a athletic center and all of these other things. And so I'm believing for all kinds of things. And I don't have the pressure on me. It's not me that has to do it. I don't have to do everything perfectly. And if I'll do everything right, then God will respond to me. No, I'm responding to God. God's the one who put this in my heart. You know, I had somebody just this week, I think it was just 2 days ago, and they said, "So what is your vision? What are your goals?" And I said, "I don't have a vision and I don't have a goal." And they were shocked, because we've got this potentially billion dollar building program, and they're saying, "You don't have any goals?" I said, "No, my only goal, my only vision is just to have a relationship with the Lord. That's the only thing that I'm seeking. And out of my relationship with the Lord, He told me what He wants me to do, but it's not me that has a vision and I'm trying to get God to bless it. I'm just fellowshipping with the Lord, and God tells me this is what He wants to do. And because of this, what I'm talking about, I don't feel like I have to do things to perform and do everything right. All I got to do is just cooperate with God. He's already commanded it. And so I really don't have a vision that I'm trying to get God's blessings on. I'm just doing what God has told me to do. I'm resting in Him, and my faith is a response to Him. Now, I know that I've got to do certain things, but I'm not making God move by doing that. It's just, it's my faith is a positive response. I'm telling people what God has told me. I'm making plans. You know, I just went to my builder 2 days ago, and I told him, I said, right now we are, you know, functioning at this level. We're spending about $1.6 million a month on construction. And I said, but God just spoke to me and told me that we're going to see a huge influx. There's going to be a big increase. And so we need to go ahead with our plans. We need to escalate things just like we had all of this money, because when God provides this money, I don't want to have to wait 18 months or 2 years to get the plans together. So let's start planning right now, just as if we had all of this money. And see, that's not me doing something thinking that if I'll do this, then God will bless me. No, it's God that told me that we're going to have a huge influx of money, and I'm responding to Him. Amen. Man, I pray you're getting this. I'm going to have to continue this next week, and I've got a lot more to share. But I encourage you to please get this book. I'm making this as a gift to you. This is my 200-plus page book on living in the balance of grace and faith, and I promise you it'll help you. I also have this in a study format that is made to disciple other people. We have CDs, DVDs, and a USB. And if you'll listen, our announcer will tell you how you can receive these materials, and I encourage you to please get it. We're asking for something, but if you can't afford it, we'll give it to you for free. Listen to our announcer, and please call or write today.

Bedankt voor het luisteren naar Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Aangeraakt door dit onderwijs? Deel met ons via andrewwomack.nl. Onze hulplijn is er voor jou. Voor vragen over ons onderwijs, voor gebed of bemoediging. Maar ook praktische info over de boeken en uitleg van Andrew Womack, ons onderwijs op Charis Bible College of de aankomende evenementen. Kijk op andrewwomack.nl voor de tijden waarop je onze telefoonmedewerkers kunt bereiken voor vragen of gebed. Zijn we even niet bereikbaar? Spreek je boodschap in en dan bellen we je uiteraard terug. Meer info op andrewwomack.nl.

0: Herken je dat? Dat er in de kerk geestelijke woorden worden gebruikt, maar dat je van binnen denkt, dit klopt niet.
1: Dat er richting wordt gegeven, druk wordt gezet en het klinkt vroom, maar je raakt de vrede kwijt.
0: Derek Prins noemt dat bij name. In de Bijbel is toverij niet alleen iets van occulte rituelen.
1: Het is ook manipulatie, intimidatie en controle.
0: Zelfs en soms juist binnen de kerk.
1: Wanneer de wil van mensen stuurt in plaats van de geest van God.
0: In zijn boek Vijanden die tegenover ons staan, leer je dat onderscheidingsvermogen.
1: Nu als kassakoopje verkrijgbaar op derekprins.nl.
2: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op god.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio.
3: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstelteam Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wilt dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen.
4: Herstelteam Nederland, waar het woord leven wordt.
3: Herstelteam.nl.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
7: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
2: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen. Politieke spanningen nemen toe. En sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
2: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio.

0: schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio.
1: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Oké, we gaan dus hebben over profetie en profeten. En dit is eigenlijk een les die we naar achter hebben geschoven. In verband met toen dat we maar met 30 mochten zitten. Volgens mij ook, maar... Nee hoor. 10, 20, 30, helemaal goed. Amen. En... zodat we ook kunnen oefenen en praktijk gaan doen. Maar het is ook wel heel belangrijk om een stuk theorie hier te over hebben. Dus we gaan eens kijken naar profetie. Wat de Bijbel zegt over profetie. Nou, de gave van profetie of profetie komt natuurlijk uit 1 Korinthe 12 vers 8. En daar staat niet echt uitgelegd wat het is, maar er staat gewoon dat God geeft gaven, de 9 gaven van de Heilige Geest. Woord van kennis, woord van wijsheid, spreken in tongentaal, vertaling van tongentaal. Al die dingen meer. En een van de gaven die genoemd wordt is dan de gave van profetie of het profeteren. Dus dat is een van de gaven die genoemd wordt. Nou, wat is profetie? Ik zal even een mooie definitie geven. Profetie is een uitspraak of een boodschap geïnspireerd door de Heilige Geest die uitlegt, verklaart of van tevoren vertelt de wil of de raad van God. Nou, hierbij moet ik al wel zeggen dat als het gaat over profetie, als we gaan profeteren, dan de gave van de geest, heb ik volgens mij in een van die eerdere lessen ook al gezegd over de Heilige Geest. Je kan het een beetje vergelijken met de regenboog. Je kan niet precies altijd zeggen waar begint de een, waar houdt de ander op. Dus je hebt het ook meteen vaak over een woord van kennis of een woord van wijsheid. Dat kan daaraan gekoppeld zitten als we over iemand gaan profeteren. Want soms laat God je bijvoorbeeld iets zien uit het verleden. Iets wat je niet kan weten, een woord van kennis. Of krijg je wijsheid over wat iemand moet doen. Dat is een woord van wijsheid. En dat zit allemaal in elkaar verpakt. Maar dat is dus profetie. Het geeft eigenlijk gewoon een boodschap van God door, voor iemand. Nou, het mooie is eigenlijk over profetie. Profetie tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament kan je eigenlijk bijna niet met elkaar vergelijken. Hoewel het was allebei een boodschap van God die de raad of de wil van God verklaren. Maar in het Oude Testament kon niet iedere gelovige Jood profeteren. Op een gegeven moment is daar dat stuk dat Mozes uitroept, och, dat alle toch profeten waren, dat ze toch allemaal konden profeteren. Maar dat was niet zo. In het Oude Testament waren het eigenlijk alleen de profeten die profeteerden. Dus de mensen die het ambt van een profeet hadden. Het was niet zo dat de gemiddelde Israëliet in één keer een profetie had of een woord van de Heer had. Nou, met die profeten moet je niet denken dat er maar een paar waren in het Oude Testament. Want je had ook profetenscholen en de leerlingen profeten waarover werd gesproken. En in één verhaal worden er 100 verstopt. Of in een ander verhaal zijn er 400 leerlingprofeten. Dus we hoefden niet per se kleine groepen te zijn. Maar in het Nieuwe Testament, dat is het goede nieuws, want wat profeteert eigenlijk Joël, wat Petrus aanhaalt in Handelingen hoofdstuk 2, dan zegt God, en het zal zijn in de laatste dagen dat ik zal uitstorten mijn geest op alle vlees. En vanaf dat moment gingen de laatste dagen in, want het was vanaf dat moment dat Petrus zegt, dit is wat gesproken is in de profeet Joël. En dan zegt God, en dan staat er, het zal zijn dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees en uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En er staat er ook, en op mijn dienaren en mijn dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. En ze zullen profeteren. Dus profetie en profeteren, dat is het grootste verschil uit het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament is het voor iedereen. Dus in het Nieuwe Testament kan iedereen profeteren. Nou, niet iedereen heeft het ambt van een profeet. En dat is wel een groot verschil. En ik ga ook wel uitleggen wat daar het verschil in is. Want een profeet profeteert op een ander niveau. En met een andere orde en een andere autoriteit dan iemand die niet het ambt heeft van een profeet. Nou, een verhaal waar we dat heel mooi zien. Laten we eerst eens even, je mag eerst even naar Handelingen 11 gaan, doen we het even in logische volgorde. Nou, dan zie je dat er in het Nieuwe Testament ook best wel wat profeten waren. Er is altijd een misverstand dat mensen denken, ik heb er laatst een uitzending over gedaan, dat Paulus de laatste apostel was en dat er bijna geen profeten waren. Maar ook in het Nieuwe Testament waren er best wel een aantal profeten. En in Handelingen 11, 27 en 28 lezen we van iemand en die heette Agabus. Als je nog een leuke naam zoekt voor een van je kinderen. Bijbelse naam, altijd heel belangrijk. Agabus. Maar Agabus was een profeet. Echt het ambt van een profeet. Maar er staat er in vers 27. En in die dagen kwamen enkele profeten, dus er waren er meerdere, vanuit Jeruzalem naar Antiochië. En één van hen, van wie de naam Agabus was, stond op en gaf door de geest te kennen dat er een grote hongersnood zou zijn over de hele wereld. En die is ook gekomen onder keizer Claudius. Dus die profeet profeteert gewoon, er gaat een hongersnood komen in het land. En op dat niveau profeteerde die. En in het volgende verhaal zien we weer die Agabus langskomen. Dat is Handelingen 21, vers 8. En daar zien we in één keer het verschil ook tussen gewoon de gaven van profetie, mensen die profeteren, en de profeet. En het is eigenlijk een heel interessant stuk dit, waar we best wat uit kunnen leren. Handelingen 21, vers 8. En de volgende dag gingen Paulus en wij die bij hem waren daar vandaan en kwamen in Caesarea. En we gingen naar het huis van Filippus, de evangelist, die een van de zeven diakenen was. Dus Filippus was wel evangelist, was een van de diakenen, en bleven bij hem. Deze had vier dochters, nog maagden, die profeteerden. Dus hier waren vier dochters die profeteerden. Nou, ze waren geen profeten, maar er staat wel dat ze profeteerden. En er staat er, toen wij daar vele dagen bleven, kwam er een zekere profeet uit Judea, van wie de naam Agabus was. Nou, en die profeet, gaan we zo lezen, die profeteert iets wat dus die dochters die profeteerden niet profeteren. Hij profeteert op een ander niveau. En hij kwam naar ons toe, pakte de gordel van Paulus en nadat hij zijn eigen handen en voeten daarmee gebonden had, zei hij, dit zegt de Heilige Geest. De man van wie deze gordel is, zullen de Joden op deze manier in Jeruzalem binden en in de handen van de heidenen overleveren. Nou, dat was het woord van God. Toen wij dit hoorden, smeekten zowel wij als de mensen van die plaats dat hij, aan Paulus dat hij niet naar Jeruzalem moest gaan. Maar dit is interessant, maar Paulus antwoordde, wat doet u nu dat uw held aan mijn hart week maakt? Want ik ben bereid niet alleen gebonden te worden, maar ook om te sterven in Jeruzalem voor de naam van de Heer Jezus. En hij liet zich niet overtuigen. En toen zwegen zij en zeiden, laat de wil van de Heer geschieden. Nou, hier zie je dus dat er mensen zijn die profeteren, maar die geen profeet zijn. Je ziet dat de profeet een specifieke boodschap geeft. En wat heel interessant is, en wat we het ook wel over gaan hebben vanavond, de profeet geeft een boodschap, maar niet de interpretatie. Hij laat Paulus helemaal vrij. Zie je dat? Hij pakt zijn gordel, hij zegt, hij bindt Paulus, hij zegt, zo ga je gebonden worden in Jeruzalem. Maar hij zegt niet, dus je moet niet naar Jeruzalem gaan. Zie je dat? Hij geeft alleen het woord van de Heer door. Dat is heel belangrijk. Kan God zeggen, dus je moet het niet doen of je moet het wel doen? Ja, dat kan God. Maar blijkbaar ontving die niet meer dan dat en gaf die ook niet meer dan dat. En waar heel veel mensen de fout in gaan, is dat ze iets ontvangen en zelf de uitleg erbij verzinnen. En dan gaat het de mist in. En dat deden die mensen hier omheen ook. Denk ik, want ze begonnen allemaal te zeggen, Paulus, niet gaan, niet gaan, niet gaan. Ik denk dat ze gezegd hebben, ik heb net een profetie. Maar Paulus, die wist in zijn roeping, het eerste wat Jezus tegen hem zei in Handelingen hoofdstuk 9, is je zal omwille van mij lijden en terechtgesteld worden. Paulus wist, dit is onderdeel van mijn roeping. Dus die profeet, die ziet iets in de geest, die ziet iets over het leven van Paulus, maar dat betekent niet dat dat fout is of dat hij dat moest voorkomen. En Paulus, die kende zelf dus, en dat vind ik heel belangrijk, Paulus kende zelf uiteindelijk de wil van God voor zijn leven. En in het nieuwe verbond is het niet de bedoeling dat je uitsluitend laat leiden door profeten. Je wordt geleid door de geest van God. We hebben allemaal de geest van God. En dat is soms het nadeel aan die beweging van profeten, wat heel krachtig is. En ik ben ook gigantisch gezegend door de profetische bedieningen, profetische woorden. Maar uiteindelijk wil ik altijd zelf van God horen, of moet het klikken met de geest van God, wat God in mijn leven zegt. En anders krijg je ook een soort van profeethunters. En dat merken we altijd, dat is heel grappig, maar als wij een avond organiseren met een profeet, mensen zitten tot en met aan het raam. Want we willen allemaal horen wat God zegt. Nee, Bijbelschool heb ik niet nodig. Nee, nee, nee. Nee, ik hoef niet getraind te worden, ik hoef niet gevormd te worden, al die dingen. Nee, nee. Mensen hunten voor profetieën. En sommigen zijn zelfs een soort profetieverzamelaars. Maar het gaat er niet om hoeveel profetieën je verzamelt, het gaat om hoeveel doe je er. Amen. En we hebben echt... Maar we hebben echt hele vervelende mensen binnen gehad ook. Die met een voice recorder binnenkwamen. Langs iedereen heen liepen. Zo, wat zegt de Heer? Weet je, en huppakee, meteen weer naar buiten. Die kwamen na de aanbidding binnen. Waren voor het eind van de avond. Ik kwam alleen maar even een profetie halen. Dat is niet hoe het werkt. Dat is ook niet hoe God het ambt van de profeet heeft bedoeld. En ook niet de gave van profetie. En ik ga er nog wel wat meer over uitleggen vanavond. Maar Paulus trekt uiteindelijk dus zijn eigen plan. En mooi is, Agabus probeert dat ook niet te verhinderen. Agabus manipuleerde niet met zijn profetieën. En dat is ook heel belangrijk. En, nou, profetie kan uitleggen of vertellen van de raad van God. Ik geloof dat profetie ook een andere dimensie nog kan hebben, dat het veroorzaakt de wil van God. Want op het moment dat dat kan gebeuren, op het moment dat je iets spreekt, dat het dan begint te gebeuren. Want als God spreekt, gebeurt het. Sommige dingen moeten eerst geprofeteerd worden voordat ze gaan gebeuren. Daarom zegt de Bijbel in Amos 3, vers 7, ik de Heere doe niks, tenzij ik het de profeten, mijn dienstknechten, openbaar. Dus heel veel dingen moeten geprofeteerd worden. Daarom was het ook zo krachtig dat we net tijdens dat profetische bidden beginnen te profeteren. Op het moment dat je begint te profeteren, zet je iets vrij in de geest van God. Ja, ik denk niet dat hij zag dat gewoon gebeuren. Dus niet zo dat hij dat proclameerde, dat het daarom gebeurde. Dus dat is niet altijd zo, maar dat is wel een niveau van profetie wat er kan zijn. Oké, ik heb dit al gezegd. Het geeft dus een woord van kennis, woord van wijsheid kan eraan gekoppeld zitten. Nou, een woord van kennis is een klein stukje van Gods kennis. Woord van wijsheid krijg je een klein stukje van Gods wijsheid. En een woord van wijsheid kan je nodig hebben bijvoorbeeld om problemen op te lossen. Dus zoals Jezus met de overspelige vrouw die dan voor zijn voeten wordt gegooid, krijgt hij een woord van wijsheid. Hij die zonder zonde is, werpen de eerste steen. En met één zin weet hij iedereen af te schudden. Gewoon door een woord van wijsheid. Dus je hebt kennis, profetie en wijsheid. Nou, over profetie, als het gaat om de negen gaven van de Heilige Geest, over profetie is het meeste onderwijs ook nodig. En is de meeste begeleiding ook in nodig. Je kan er ook het meest over zeggen. Je kan wel bij wijze van spreken 50 boeken schrijven over profeteren, profeten en profetie. Nou, dat is een hele kunst om 50 boeken te schrijven over de gaven van geloof, hoe dat werkt. Over profetie is veel meer uit te leggen. Waarmee heeft dat te maken? Je kan je makkelijker uitstrekken eigenlijk naar de gaven van profetie. Dat is makkelijker, dat is gewoon eenvoudiger. Op een of andere manier is die gave is eenvoudiger. Ik kan makkelijker iemand leren profeteren, dat ik leer hoe iemand in de gaven van geloof moet stappen. Dat is makkelijker en daardoor is het ook veel toegankelijker voor iedereen. Weet je, iedere gelovige, of je nou een dag tot de Heer bent gekomen, of 100 jaar met de Heer wandelt, kan profeteren. Iedereen. En dus aan de ene kant is het heel mooi, is ook prachtig, God heeft het ook zo bedoeld. Alleen het vraagt soms ook een heel stuk begeleiding. En dat we mensen daarin helpen, om het te leren. Profetie kan je makkelijk aanleren. Profetie kan ook heel makkelijk verkeerd gebruikt worden. Soms expres, in de zin van... niet expres, maar in de zin dat het heel snel kan neigen naar manipulatie. Omdat je zegt te spreken namens God. Is ergens ook heel, heel lastig. Ga ik vanavond ook wat voorbeelden over geven. Moet je heel voorzichtig mee zijn. Mensen in het algemeen, laat ik me gewoon een tip geven. Maar mensen die met alles zeggen, God zegt dit, God zegt dat, God zegt zus, God zegt zo. Zijn hele vervelende mensen vaak. Kan je gewoon opschrijven in je... Want waarom zou je zo functioneren? En ook even los ook van profetie, maar misschien ken je... Je bent het ongetwijfeld zelf niet, maar je kent vast wel iemand in de kerk die zo is. We hoeven geen namen te noemen. Maar waarom is dat zo? Omdat als je met alles zegt, God zegt, wat je doet, iedereen om je heen douw je in een hoek. Want God zegt het. En als jij zegt dat God het zegt... Dat betekent als mensen niet doen wat jij zegt, doen ze eigenlijk niet wat God zegt. En het rare is met de mensen die het hardst roepen, God zegt, dat er soms nog het minste gebeurt in hun leven. Een hele leven is een puinhoop, een huwelijk is een puinhoop, alles is een puinhoop, een werk is een puinhoop, alles is een puinhoop, alles problemen. Maar God zegt, God zegt, God zegt, God zegt. Ik denk wel eens met alle respect, joh, als je zo goed kan horen wat God overal over zegt, waarom zegt God dan niks over hoe jij gewoon op tijd op je werk moet komen? Amen. Amen of auw. Weet je, soms is het goed voor mensen om even down to earth te komen. En je kan ook heel snel, bij sommige mensen denk ik met alle respect, en ik zeg het ook maar met respect naar God, maar met sommige mensen denk ik, joh, als wat jij zegt klopt, is God hartstikke schizofreen. Want de ene in januari, God zegt dit, God zegt dat, God zegt dit. En er gebeurt helemaal niks. Ze krijgen niks van de grond. En dan in februari, nee, God zegt dit, God zegt dit, God zegt dit. Nou, mislukt weer, gebeurt weer niet. Nou, maart, nee, God zegt nu die kant op, nu die kant op. Want dit was maar voor een seizoen, zegt de Heer. En dat was alleen maar om mij te beproeven, zegt de Heer. Sommige mensen verliezen al hun credits, ook bij iedereen om hen heen. Omdat ze altijd zeggen, God zegt, maar er gebeurt nooit iets. En het verandert altijd weer wat God zegt. Het is niet geloofwaardig. Wat God vandaag zegt, zegt hij morgen. Als God het zegt, moet het gebeuren. En ik snap dat we het allemaal wel eens kunnen missen, of dat er dingen kunnen gebeuren waardoor het mislukt. Maar daarom moet je ook heel voorzichtig zijn, want als het God is, gebeurt het toch wel. En kan je beter gewoon je credits opbouwen, dat op een gegeven moment mensen dat je dat niet vaak zegt en ze het 100% zeker weet, en dat het dan ook gebeurt. En dan bouw je credits op. Maar anders stoot je gewoon mensen af. Ik ben heel voorzichtig geworden. Mensen die altijd zeggen, God zegt, God zegt, God zegt. Maar goed, daar even genoeg over. Dus het kan ook makkelijk misbruikt worden of fout gaan. En daarom is het belangrijk, als het gaat over profetie, is bepaalde orde is heel belangrijk. En ook in de context van de gaven van de geest, op een of andere manier evangelische, charismatische, pinkster christenen, die hebben een soort allergie ontwikkeld tegen orde en hiërarchie. En zeggen ze dat, ja, maar iedereen is gelijk. Iedereen is gelijk. Nee. Nee. Gewoon nee. Paulus zegt, in de gemeente is de orde. Ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde dit. Orde, structuur. Paulus zegt ook dat dingen moeten beproefd worden, moeten getest worden als het gaat om profetie. Dat betekent dat er orde en structuur is. Er is een bepaalde hiërarchie. Niet iedereen is gelijk. Degene die God het leiderschap heeft toevertrouwd, staat wel degelijk, daarom worden ze ook oudsten genoemd, staan wel degelijk in autoriteit en positie boven andere mensen. En ze hebben ook die verantwoordelijkheid gekregen. Nou, en ook als het gaat om profetie, kijk, je kan het wel vergelijken met een ziekenhuis. Iedereen is even belangrijk, maar niet iedereen is gelijk. En niet iedereen heeft dezelfde autoriteit. In een ziekenhuis, je hebt chirurgen, je hebt verpleegkundigen en je hebt schoonmaaksters. Zijn ze allemaal belangrijk? Ja. Maar mogen ze allemaal hetzelfde doen? Nee. Als de schoonmaakster op een gegeven moment op maandag denkt, ik heb eigenlijk ook wel zin om te opereren. Want God zegt. Nou, ik denk niet dat een van ons graag naar zo'n ziekenhuis gaat. Je wilt toch dat er bepaalde orde is, bepaalde hiërarchie is, dat de taken duidelijk zijn. Nou, zo gaat het ook als het gaat om profetie en profeten. En dat je weet, joh, wat is mijn gebied? Waarover kan ik, wat kan ik wel maken, wat kan ik niet maken? En dat we daar dus orde in hebben. En zeker dus ook profeten en profeteren is heel vaak onderworpen aan. Nou, bijvoorbeeld als je in een dienst wil profeteren, vraag toestemming aan degene die leiding heeft van de dienst. Klinkt heel logisch, maar je loopt niet zomaar een podium op en zegt, zo spreekt de Heer. En zeg je, ja, maar God zegt, God zegt. Zo werkt het niet. Er is orde. God heeft die andere leiding van dienst gegeven. En God heeft iemand anders daar aangesteld als verantwoordelijkheid, ook om geestelijk te bewaken. Wat er allemaal gezegd wordt, want iedereen kan wel zeggen, God zegt dit, God zegt dat. En weet je, dat is gewoon heel belangrijk om dat soort dingen te respecteren. Ook algemene richtlijnen of principes. Goed, het ambt van een profeet. Daar even kort al iets over. En in Efeze 4 vers 11 wordt gesproken over de vijfvoudige bediening. En een daarvan is de profeet. Nou, het Oude Testament, dat je bijvoorbeeld Elia, Elisa, dat soort profeten. Het Nieuwe Testament, zie je al dat profetie werkt soms iets anders. Omdat een van de grootste profeten van het Nieuwe Testament was Johannes de Doper. Maar het was niet zo dat Johannes de Doper over iedereen aan het profeteren was. Toch? We hebben niet zo heel vaak dat Johannes de Doper over iedereen profeteert. Johannes de Doper kreeg een taak, hij kreeg een roeping. En hij was in zoverre een profeet. Hij kondigde de komst van Christus aan. Hij kondigde, maak recht de weg van de Heer. Bekeer was zijn boodschap. Waarvan God zei, dit is wat je moet spreken tot het volk. En dat deed hij getrouw. Maar hij was dus niet, dus je ziet ook, er zijn verschillende niveaus van profeten. Niet iedereen functioneert op hetzelfde. Sommige profeten, die functioneren inderdaad op zo'n manier dat ze in samenkomsten profeteren over mensen. Anderen geeft God gewoon een boodschap en zegt, ga rennen met die boodschap. Dit is wat ik wil zeggen tot het hele land. En die rennen. Ik vind bijvoorbeeld Herman Boon is een evangelist in Nederland. Maar tegelijkertijd vind ik hem een profeet met een boodschap om te bidden en te vasten. Hij heeft altijd dezelfde boodschap, bidden en vasten. Dat is de boodschap die God hem heeft gegeven voor dit land. Dat betekent niet dat hij altijd over iedereen profeteert. Maar ergens is dat de stem van God hem als profeet in dit land heeft geplaatst. Nederland gaat bidden en vasten. Dat is zijn boodschap. Dus God kan sommige profeten ook gewoon een boodschap geven.
0: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl. Wist jij dat Frontrunners in 3 jaar meer dan 600.000 Nederlandstalige boeken heeft gedrukt om gratis weg te geven? Momenteel worden al die boeken vertaald en gratis verspreid in meerdere talen. Wil jij ons helpen met het gratis verspreiden van de boodschap van het Woord van God? Ga naar frontrunners.nl, geef een gift of word partner en bouw mee!
3: Heb jij het verlangen om iedere belofte uit Gods woord in jouw leven realiteit te zien worden? Bestel dan gratis mijn boekje 100voudig vrucht dragen. In dit boekje leg ik uit hoe we ervoor kunnen zorgen dat het zaad van Gods woord 100voudig vrucht draagt in ons leven en hoe we Gods beloftes volledig in ons leven zichtbaar kunnen zien worden. Bestel het boekje 100voudig vrucht dragen nu gratis op frontrunners.nl.
0: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
1: Dus als het gaat om profeten, wat is het verschil met de ambt van een profeet ten opzichte van iemand die profeteert? Dus de ambt van een profeet is ook een bestuurlijke functie. Dus die komt ook ergens in die kerkstructuur of in de structuur van het koninkrijk, heeft hij ook de gaaf om te besturen. En daarbij bedoel ik, die heeft autoriteit ook om, als die erkend wordt in een kerk, om daar te sturen, leiding te geven, mee te spreken over de richting. En dat zie je dus Agabus ook, die dat doet. En we hebben op Bijbelschop.tv ook wel lessen van Wim Kok. Hij functioneert als profeet, over de 18 taken van een profeet. Nou, wat doet een profeet wel, wat iemand die profeteert niet? Even een aantal dingen, gewoon in het algemeen als het gaat om profetie. Ten eerste, profeten hebben de autoriteit om richtinggevend te spreken over mensenlevens. Richtinggevend. Die kunnen zeggen, zo zegt de Heer, weet je, dit is het plan van God om die kant op te gaan. Nou, iemand die gewoon de gave van profetie heeft, heeft niet die autoriteit om dat te doen. Dus je ziet dat ook bij Filippus, die dochters die profeteerden, maar het was op een gegeven moment die profeet die ook eigenlijk richting geeft, zegt dit is wat er gaat gebeuren. Paulus zegt, dan loop ik al even een flinke stap vooruit, maar gewoon over de gaven van profetie. In 1 Korinthe 14 zegt hij, iedereen die profeteert is opbouwend, bemoedigend en vertroostend. Hij zegt daar niet corrigerend, richtinggevend. Nee, gewoon de gaven van de geest heeft een andere orde. Zelfs als profetisch besturend. En laat ik even, om dat goed te zeggen, het is niet zo dat je soms niet in de geest kan oppikken wat iemand moet doen. Alleen de vraag is, heb je de autoriteit om het te zeggen en te profeteren? Hier gaan heel veel profetische mensen soms de mist in. Omdat ze ergens in de geest iets ervaren, ook in hun kerk, van dit klopt niet. Maar dat betekent niet dat jij degene bent die geroepen is om te zeggen, zo spreekt de Heer. Misschien moet je er gewoon voor bidden, als je dat ervaart in je geest, dat het niet klopt. En misschien kan je het wel neerleggen bij iemand, en degene die erover gaat, van joh, deze, maar dan moet je het zeggen, joh, ik heb erover gebeden, ik heb hier geen goed gevoel over, bid jij er ook over. En laat je het los. Maar je hebt niet de autoriteit om als een profeet eroverheen te gaan spreken. En dat zijn gewoon belangrijke dingen. Bijvoorbeeld levens veranderen of levensbepalende dingen. zal veel eerder het ambt van een profeet. Hetzelfde geldt voor waarschuwen. Er is een plek, ook in nieuwtestamentische profetie, waar er gewaarschuwd wordt voor dingen. Dat zie je met Agabus, die waarschuwt voor de hongersnood. Die waarschuwt voor wat Paulus gaat overkomen. Maar het is niet zo dat iedere gelovige allemaal over iedereen mag zeggen, zo zegt God en ik waarschuw je hiervoor. Daar moet je heel voorzichtig mee zijn. En hetzelfde geldt voor terechtwijzingen. Terechtwijzingen, als iemand wil corrigeren, dan moet je daar sowieso heel voorzichtig mee zijn. Als je dat zegt van, ja, dat doe ik namens God. Maar het kan best zijn dat een profeet die de bevoegdheid heeft om te spreken over een bepaalde kerk, of die ergens bevoegdheid over heeft gegeven, dat God hem de autoriteit geeft om te waarschuwen. Zie je ook in het Oude Testament dat ze de koningen waarschuwden, of zelfs corrigeerden als ze de fout in gingen. Maar daar is niet iedereen voor geroepen, dus dat is belangrijk. Dus ook toekomstbepalende profetie is aan profeten. Bijvoorbeeld zoals dingen zoals God heeft je geroepen als voorganger. God heeft je geroepen als apostel of profeet. God heeft je geroepen om naar China te gaan. Dat soort dingen is eigenlijk aan mensen die het ambt van een profeet hebben. Dus dat is wel belangrijk. Ik denk we kunnen straks nog wel even vragen daarover gaan beantwoorden. Maar het is wel belangrijk om dat te beseffen. Nou goed, wat zegt de Bijbel over profetie? We gaan eens even een aantal teksten lezen. We gaan gewoon eens even, het is heel makkelijk, want het meeste over profetie in het Nieuwe Testament staat in 1 Korinthe 12, 13 en 14. En in 1 Korinthe 14 wordt het alleen een keer genoemd, de gave van profetie. Volgens mij in mijn hoofd in vers, het is ergens tussen 7 en vers 10. In 1 Korinthe 13 wordt het maar een paar keer genoemd. En 1 Korinthe 14 komt het wel vaker aan bod. We gaan even beginnen in 1 Korinthe hoofdstuk 13. En dan vers 8. Daar zegt Paulus namelijk dit over de gaven van de geest. En dit is een hele belangrijke. Meteen. In 1 Korinthe 13 vers 8. Even kijken. Daar staat vers 9 trouwens. Wij kennen ten dele en we profeteren ten dele. Dus Paulus zegt, we profeteren ten dele. Dat betekent dat profetie is ten eerste niet perfect. We profeteren ten dele. Het is ook niet compleet, om het zo maar te zeggen. God laat je niet altijd alles zien. En het kan dus ook wel eens fout gaan. In de zin, het ligt niet aan God. Kijk, je moet het zo zien, als het gaat om de gaan van de geest. Ik hoorde ooit deze vergelijking van een Amerikaanse boer. En die, zijn paarden hadden een waterpoel daar in die wei. En die waterpoel die was een beetje een rare kleur, donkerbruin. En een andere boer zei, joh, er is iets mis met je water. En die andere boer zei, joh, er is niks mis met het water zelf. Er is iets mis met de pijp. Die is helemaal roestig waar het water doorheen stroomt. Nou, zo sta ik ook met de Heilige Geest. Weet je, met het water, met de geest is niks mis, met God is niks mis. Maar de pijp waar God doorheen moet stromen, is soms een beetje roestig. Die verkleurt het soms een beetje, die mist het soms een beetje, die lekt soms een beetje. Dus daar heeft het mee te maken. Amen. Zeg maar tegen je buurman of je buurvrouw, is geen roestige pijp. Oké. 1 Korinthe 14 vers 1. Even door naar het volgende. 1 Korinthe 14 vers 1. Daar staat, jaag de liefde na. Dus liefde is altijd het doel. Liefde is ook je motivatie. Dus misschien wel goed om even bij de stil te staan. De reden dat je wil profeteren over mensen is niet zo van, oh kijk mij is shine, kijk mij is de Heer verstaan. I'm the man of God from this hour with his power. Weet je wat? Nee. Liefde. Opbouwen, mensen verder willen helpen, mensen willen bemoedigen, mensen willen zegenen, mensen een ontmoeting met God willen geven. Dat is je motivatie. En het draait niet om jou. Je dient mensen met de liefde. Je wil Gods liefde vertolken en het profeteren. Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven, vooral daarna dat u mag profeteren. Dus we moeten vooral streven naar profetie. Wordt aangemoedigd. Iedereen. Paulus schrijft dit naar de hele gemeente. Streef naar profetie. Streef naar profetie. Dus streven betekent je wil iets bereiken. Je wil leren profeteren. Je wil gebruikt worden door God in profetie. Weet je, je moet eigenlijk degene zijn die zegt, Heer, hier ben ik, gebruik mij. Gebruik mij om te profeteren, geef mij uw woorden door. Laat mij uw hart vertolken, laat mij zeggen wat u zegt. Dat is streven naar, uitstrekken naar. Ja. 1 Korinthe 14, vers 3. Wie profeteert, spreekt op mensen. En daar staat het, woorden van opbouw, vermaning, wat eigenlijk betekent, vermaning betekent bemoediging, en troost. Nou, hier staat niet woorden van waarschuwing, veroordeling en manipulatie. Nou, hier betekent echt troost en bemoedigen. En dan ga ik zo meteen weer iets hebben over hoe profeteer je. Kijk, je hebt verschillende onderdelen, maar zelfs als je iets ontvangt, hoe ga je ermee om? En dat is zo belangrijk. Ja. Weet je, soms zie ik over mensen hun leven, zie ik onvergevingsgezindheid. En dan kan ik zeggen, zo spreekt de Heer, je hebt onvergevingsgezindheid in je hart. En als jij niet vergeeft, zal de Heer jou niet vergeven. Je kan er van alles van maken. Je kan ook gewoon zeggen, joh, ik moet denken aan het woord vergeving. Moet je mensen nog vergeven? Je hebt hetzelfde resultaat, maar een veel betere manier ernaartoe. En die mensen hebben een veel beter gevoel. En God, kijk, daarom is dit zo belangrijk. Je spreekt woorden van troost. Je spreekt woorden van bemoediging. Je wil mensen troosten. Je wil ze bemoedigen. Je wil ze verder helpen. Troosten, bemoedigen. Aanmoedigen. Je wil ze helpen. En dat is zo belangrijk. En daarom zegt het ook in 1 Korinthe 14 vers 4, het bouwt de gemeente op. Het bouwt de gemeente op. Dus het moet de gemeente altijd opbouwen, niet afbouwen of niet verdelen. Dat is ook belangrijk. Dus sommige van die mensen die claimen profetisch te zijn, die gaan dan die gaan niet naar de voorgang toe, maar zeggen ja, weet je wel, dan gaan ze naar hun broeder toe. Van, ja, ik heb haar echt dit in de geest en ik denk dat de oudste raad het mist. En die gaan met iedereen praten. Nou, bouwt dat de gemeente op? Nee, dat zaait verdeeldheid. Het breekt de gemeente af. Op het moment dat je daarin functioneert, heeft het niks meer te maken met de gaven van de geest en liefde en de gemeente opbouwen. Dus daarom is het zo belangrijk om er gezond mee om te gaan, nederig mee om te gaan. Kijk, dit is ook mooi. 1 Korinthe 14, vers 24 en 25. Maar als alle zouden profeteren en er kwam een ongelovig of niet ingewijde binnen, dan zou die door alle overtuigd en door alle beoordeeld worden. En zo worden de verborgen dingen van zijn hart openbaar. En hij zal zich met zijn gezicht ter aarde werpen, God aanbidden en zeggen, God is werkelijk in uw midden. Nou, hier staat dus, op het moment dat mensen beginnen te profeteren en Paulus schetst, oh, iedereen zou profeteren, dan komt iemand binnen die kent God niet. Hij zegt, joh, er komen allerlei verborgen dingen uit zijn hart worden openbaar. Waar wij soms aan denken, oh, allerlei verborgen zonden en dingen die niet kloppen. Als we dit lezen, toch? Dat denken we eigenlijk van, nou, weet je wel. Maar ik geloof niet dat het is, want die man die valt op zijn knieën voor God, die rent niet weg. Hij begint God te aanbidden. Dus je bent altijd op zoek naar het goud in mensen, niet de modder. Zoek het goud in mensen, zoek het goud wat je ziet. En Zoran vertelt ook dat hij hierover geleerd heeft, omdat hij alles ziet. In het begin was die voorganger van zijn kerk, kwamen de mensen binnen en zei hij, hey, jij daar, je hebt eergisteren overspel gepleegd met een vrouw en dat hotel op dat adres zo laat. Vroep, nooit meer terug geweest in de kerk. Ja, we lachen erom. Maar hele menigtes mensen in dat land zijn doodsbang voor hem. En dat deed hij niet één keer, dat deed hij best wel vaak. Want hij zag alles. Klopte het woord? Ja. Want die mensen durfden niet eens te zeggen, het klopt niet. Het was tot in de details zo accuraat. Maar die mensen vluchten weg. Nou, waarom moeten we leren hoe we ermee om moeten gaan? Waarom laat de geest van God je dat zien? Niet om ze te veroordelen, maar om ze te helpen. Kijk, Jezus zag ook alles bij iedereen. Maar zo ging hij er niet mee om. Weet je, wat vind ik mooi? God ziet alles. Maar God spreekt toch ook niet op die manier tegen jou? Weet God alles? Ja. Weet God dingen in je leven die eigenlijk anders moeten? Ja. Maar God is niet iemand die je aanklaagt en veroordeelt. God is iemand die je bemoedigt, die je troost. Die zegt, joh, je bent eigenlijk te veel waard om hierin te leven. Ik heb iets beters voor je. En die benadrukt niet wat er mis is. En dat is zo belangrijk dat we dat leren van profetie. Dus zoek het goud. Kijk met Gods ogen. God is genadig en God is barmhartig. God klaagt ook niet aan. En daarom is het ook... Kijk, ook met, daarom zeg ik, profeteren kan je leren. Zelfs profetisch zijn kan je leren. Zelfs onderscheid van geesten. En daarom is het bijna een soort rare gave in de zin van... Je kan altijd profeteren als je wil. Je kan zelfs in de geest... ik weet dat het sommige mensen gek klinkt, maar in de geest kan je zelfs zoeken. Je kan zelfs zien dingen. Ik zet bijvoorbeeld heel bewust, bij spreken, om het zo maar te zeggen, die gave gewoon uit. Omdat ik hoef heel veel dingen niet te weten. Ik heb er ook geen zin in, ook niet om met iets rond te lopen. Tenzij God spreekt of ik kies ervoor om te profeteren. En dan lopen we meteen een stukje vooruit. Of als gaan we zo meteen wel lezen. Maar Paulus zegt, de geesten van de profeten zijn aan de profeet onderworpen. Dat betekent, jij kan ervoor kiezen. Als je leert profeteren, kan je ervoor kiezen om te profeteren of om het niet te doen. Als ik wil, kan ik in elke dienst profeteren. Als ik wil, kan ik in iedere dienst voor één mens laten staan. Dit is het woord van de Heer, dit is het woord van de Heer, dit is het woord van de Heer. Het zou allemaal kloppen. Maar dat is niet altijd de bedoeling van de dienst. Is niet altijd het plan van God voor die dienst. Dus dat doe ik niet altijd. Er waren tijden dat God me ook heel veel gebruikt in profetie. En dat ik er zelfs mee gestopt ben, omdat mensen mij gingen behandelen als een soort heilige geest. Dat is echt waar. Dan kreeg ik appjes van mensen van ja... Ik heb nu een woord van Heer nodig. Ik heb nu een woord van Heer nodig. En ik dacht, goeiedag, er is echt iets aan de hand in hun leven. Weet je wel, en ik God zoeken. En ik kreeg niks in mijn geest. En ik denk, joh, wat is er? Ja, mijn trein kwam niet opdagen. En ik wil weten, wat is het plan van God hiermee? Ik denk, ben je helemaal gek geworden? Ben ik hier aan het bidden omdat jouw trein niet op kwam dagen? Ga lopen, lui anders. Dat is het woord van Heer. Maar om even aan te tonen, ik ben er voorzichtig mee geworden. En soms vragen mensen ook, wil je bidden, want ik wil weten wat Gods antwoord hierover is. Weet je, ga zelf bidden, leer zelf Gods stem verstaan. En daarna kan je mensen vragen om met je te staan, maar weet je wel, je hebt zelf de Heilige Geest. Dus als mensen echt leren profiteren, is nog iets anders om er goed mee om te gaan. En hetzelfde met onderscheid van geesten. Op een gegeven moment als je leert hoe dat functioneert, je proeft meteen of iets klopt, klopt iets niet. Kloppen mensen? Zitten ze je voor de gek te houden? Maar het is niet zo dat je altijd verder gaat zoeken of daar iets mee moet. Sommige mensen moet je lief hebben en links laten liggen. De twee L's, lief hebben en links laten liggen. En soms proef je, bijvoorbeeld, ik was gisteren met, Sander, we hadden twee diensten en na een van die diensten... Komt een vrouw en we voelen allebei meteen, klopt niet. Het is meteen een manipulerende geest, meteen echt heel vervelend. Afronden, liefhebben, links laten liggen. Maar ik hoef niet allemaal te zeggen, zo zegt de Heer, dat je dit en dat zit fout in je leven. Maar als zou je in die gaven van de geest stappen, zou je dingen kunnen zien? Vast wel. Wil ik het zien? Nee. Weet je, je moet daarin kennen, weet je, hoe werkt de geestelijke wereld? Oké, dus ik weet, gaan we een beetje alle kanten op. Maakt niet uit. Dank u, Jezus. We gaan weer door. Oké. 1 Korinthe, nou, laten we het stukje eens even lezen. 1 Korinthe 14 vanaf vers 26. Daar zie je het ook heel duidelijk staan. Dus dat... Hoe is het dan, broeders? Paulus vraagt, hoe gaat het met jullie? Telkens wanneer u samenkomt, heeft iedereen wel een psalm, een onderwijzing, een andere taal, een tongentaal, een openbaring of een uitleg. Laat alles gebeuren tot opbouw. Als iemand in een andere taal spreekt, laat er dan door 2 of hoogstens 3 mensen gedaan worden, ieder op zijn beurt en laat het 1 uitleggen. Dan wordt het ook profetie als tongentaal uitgelegd wordt. Als er geen uitlegger is, laat hij dan zwijgen in de gemeente, maar laat het tot zichzelf spreken tot God. Hij zegt, laat er 2 of 3 profeten spreken en laat de anderen het beoordelen. En als een ander die daar zit iets geopenbaard wordt, laat dan de eerste weer zwijgen. En dan zegt hij dit, u kunt allemaal de een naar de ander profiteren, opdat alle bemoedigd worden en alle leren. Zie je dat? U kunt allemaal de een naar de ander profiteren. Maar dan zegt hij dit, de geesten van de profeten zijn aan de profeten zelf onderworpen. Want God is geen God van wanorde, maar van vrede, zoals in alle gemeenten van de heiligen. Nou, waarom zegt Paulus dit? Zodat mensen niet kunnen zeggen van, hij zegt, joh, als iemand anders aan het profiteren is van het uitleg is, houd even de rest zijn mond. Je kan niet met 50 tegelijk profiteren en dan zeggen, ja sorry hoor, ik was het niet, het was de geest. Was denk een andere geest dan? Maar Paulus zegt, joh, de geesten van de profeet zijn aan de profeten onderworpen. Als de profeet kiest zelf of dat hij profeteert. Kies zelf dat hij zijn mond houdt. Kies zelf soms wat het goede moment is. Of dat er geen goed moment is. Maar dat zijn dus allemaal dingen die je gewoon kan leren. En dan zegt uiteindelijk, God is een God van vrede. Dat staat in vers 33 ook. En van orde. Dus uiteindelijk, God is op zoek ook gewoon dat er orde is. Nou, Gods vorm van orde kan iets anders zijn dan die van ons. Als de Heilige Geest begint te bewegen. Maar er is wel orde en respect en een duidelijk onderscheid in de dienst, zeg maar. Oké. Een aantal... Even kijken hoor. Wat ga ik hier nog over zeggen? Ja, dit ga ik nog wel even behandelen. Dat gaat mij helemaal lukken. Hoe ga je om met profetieën die je ontvangt? En dit gaat dus even voor je eigen leven. Dus iemand profeteert over jou. Jij ontvangt een profetie. Hoe ga je daarmee om? Nou, ten eerste, nummer 1, je ontvangt hem. Dat is niet zo moeilijk, daar hoef je soms niks voor te doen. Er komt vanzelf een geestelijk iemand naar je toe die zegt, zo, ik heb een woord van de Heer voor je. Als je bij bed koffie staat te drinken, is die kans wel groter altijd. Nou, daarnaast, iedere profetie wordt getoetst of beoordeeld. Dat is Wendy de afdeling, hè? Toetsen. Toets of beoordeeld. Nou, laten we eens even lezen. 1 Korinthe 14 vers 29 hebben we net gelezen. Maar er staat, laat 2 of 3 profeten spreken en laat de anderen het beoordelen. Dus laat de anderen beoordelen, is het wel of niet van de Heer? Nou, dat is wel een dingetje. Want sommige mensen laten zich niet corrigeren of beoordelen. En als je je niet laat corrigeren, heb je ook geen ruimte om te profeteren. Als jij je niet wil laten beoordelen, moet je gewoon je mond houden. Want de Bijbel zegt dat als er geprofeteerd wordt, mag het ook beoordeeld worden. Nou, ook dat beoordelen moet zijn vanuit genade. Dus je hoeft niet te zeggen van, ah, je mist God, valse profeet, stenige, kom naar buiten. Hebben we zelfs een Bijbeltekst voor uit het Oude Testament, maar dat is Oude Testament. Dan kan je zeggen, joh, fantastisch dat je uitspreekt naar de gaven van de geest, goed dat je het probeert, maar ik denk niet dat dit een woord van de Heer is, bij wijze van spreken. Dat kan. Maar laten we het volgende keer weer proberen. Goed bezig. Maar als mensen zich niet willen laten corrigeren, moet je ze ook niet laten profeteren. Dat is zo belangrijk. Ik heb gemeenten kapot aan zich gaan. Mensen die van alles profeteerden. En er kwam niks uit. Het klopte voor geen meter. Mensen die altijd woorden van kennis deelden, maar er reageerden, het klopte gewoon niet. Op een gegeven moment tegen de voorganger zei, joh, stop diegene. Stop het. Gewoon trekken van het podium af. Geef er geen microfoon. Nee, dat staat ze niet toe. Nee, dat is het probleem. Ze laat zich niet corrigeren, ze laat zich niet beoordelen. Het is gewoon Bijbels, beoordeel het. Nou, sommige mensen voelen zich dan meteen aangevallen, want ja, het is de Heer. Maar blijkbaar is het de Heer niet. Dus wat is heel belangrijk als het gaat om profetie, is nederigheid. Nederigheid. In het doorgeven aan anderen. In als je gebruikt het om het door te geven, ook om je te laten corrigeren of wat dan ook. Kijk misschien ook of dat bepaalde profetieën uitkomen. Als je iets profeteert en het gebeurt niet, is het te makkelijk om het altijd bij de ander neer te leggen. Ja, dat komt vast omdat je stiekem gezondigd hebt en nu is het niet gebeurd. Nee, zo werkt het niet. Zo werkt het niet. Kijk of dingen gebeuren in je leven. En soms is een deel van een profetie is goed, maar een deel niet. Dus het kan. Paulus zegt, we profeteren ten dele, dus niet perfect. Dus 1 Thessalonicenzen 5 vers 19 staat dit. Dat is interessant. 1 Thessalonicenzen 5 vers 19. Dat is een tekst die we misschien allemaal wel kennen. Blus de geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproef alle dingen en behoud het goede. Nou, er is dus een antireactie op profetie, wat ook in heel veel kerken is, zeggen mensen, ja, maar hier is het misgegaan. Dus nu doen we het niet meer. Maar dan blus je de geest uit. Dan gooi je er gewoon een hoop zand overheen of een deken overheen. Nee, niks meer met de geest te maken, want het is een keer misgegaan. Ja, maar dat lag niet aan de geest. Dat lag aan de mensen die gebruikt, dat lag aan het vat, wat gebruikt wordt. Dus Paulus zegt ook in die context, blus het niet uit. Als het misgaat, begin het niet te blussen. Weet je, je hebt van die christen brandblussers. Die zodra de geest iets wil doen, pssst. Sommige kerken hebben een heel oudste team aan brandblussers. Zodra de geest, pssst, steen en is ooit een keer misgegaan. Huppakee, blusdeken erover, zand erover, haspel erop. Dat is niet de bedoeling, blus het niet uit. Veracht de profetie ook niet. Hoe ga je er wel mee om? Je beproeft alle dingen en je houdt het goede. Beproef alle dingen en behoud het goede. Dus een profetie kan zelfs deels fout zijn. Nou, zelfs vijfvoudige bediening niveau profeten kunnen ernaast zitten. Dat is belangrijk. Vijfvoudige bediening niveau profeten kunnen ernaast zitten. En ja, dat is soms lastig ook om mee om te gaan, maar het is wel zo. En daarom moet je ook niet blindelings alle profetieën volgen, maar je moet ze toetsen, je moet ze beproeven. En ik kom daar nog wel even op terug. Maar dat is nummer 3 is dus bewaar je profetieën.

0: Festival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
5: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken, breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Wil jij leren hoe je beter kan omgaan met geld? Luister dan binnenkort op God Radio naar Money Principles met Jesse en Wietske Borst. Het programma waar al jouw vragen over geld worden beantwoord.
6: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
2: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn

0: van deze week.
1: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Ken je dat? Dat er in de kerk geestelijke woorden worden gebruikt, maar dat je van binnen denkt, dit klopt niet.
3: Dat er richting wordt gegeven, druk wordt gezet en het klinkt vroom, maar je raakt de vrede kwijt.
2: Derek Prins noemt dat bij name. In de Bijbel is toverij niet alleen iets van occulte rituelen.
3: Het is ook manipulatie, intimidatie en controle.
2: Zelfs en soms juist binnen de kerk.
3: Wanneer de wil van mensen stuurt in plaats van de geest van God.
2: In zijn boek Vijanden die tegenover ons staan, leer je dat onderscheidingsvermogen.
3: Nu als kassakoopje verkrijgbaar op derekprins.nl.
4: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
5: What did you mean about going to Lazarus?
6: I said what I said.
4: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
7: Lord, why didn't you come?
6: Take away the storm. What is he doing?
4: Download nu de gratis app en start met kijken.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matthäus 28, vers 20 staat: "En zie, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld." Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag: wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
3: De gospelzender van Nederland. God Radio.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstelteam Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wil dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen.
3: Herstelteam Nederland, waar het woord leven wordt.
2: Herstelteam.nl.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
6: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
8: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar God.radio en doneer. Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je." Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: Mazzeltof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar.
6: God Radio Grand Gospel Tip van deze week.
7: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
4: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt. De test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
4: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio. Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar God.radio en doneer.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij Hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander de duivel gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft. Thank you.

0: en je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/events. Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/events. Tot dan!
2: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.

0: Hart Radio. Het geluid van hoop.
1: I will extol you, my God.

0: Ken je dat? Dat er in de kerk geestelijke woorden worden gebruikt, maar dat je van binnen denkt, dit klopt niet.
1: Dat er richting wordt gegeven, druk wordt gezet en het klinkt vroom, maar je raakt de vrede kwijt.
0: Derek Prins noemt dat bij name. In de Bijbel is toverij niet alleen iets van occulte rituelen.
1: Het is ook manipulatie, intimidatie en controle.
0: Zelfs en soms juist binnen de kerk.
1: Wanneer de wil van mensen stuurt in plaats van de geest van God.
0: In zijn boek Vijanden die tegenover ons staan, leer je dat onderscheidingsvermogen.
1: Nu als kassakoopje verkrijgbaar op derekprins.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
7: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
8: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB+ en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
9: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.
11: Hey, een hele goedemiddag. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de Weekendshow. Ja, en als je dat hoort, dan betekent het automatisch dat het weer bijna weekend is. Het weekend staat weer voor de deur. En dat betekent dat je de werkweek zo meteen weer even los mag laten. Maar ja, er zit natuurlijk altijd wel een klein maatje aan. En dat is, als je dit op vrijdag luistert, ja, dan moet je nog een uurtje of twee. Ja, iets minder dan inmiddels. Maar daar ga ik je met alle liefde en plezier doorheen helpen. Alle mooie muziek gaat er weer aankomen. Zet je schrap, want we gaan beginnen.

Joshua Queen, hele bekende natuurlijk, want hij is wereldwijd ongelooflijk populair. Zijn nummer Demons, hoor, die is zojuist voorbij komen. En ook hier in Nederland is dat nog steeds, toch wel een nummer dat redelijk geliefd is, mogen we wel zeggen. Hey, daarvoor hoorde je overigens de nieuwe van Praise Panda. Ja, wie verzint zo'n naam, zou je afvragen? Nou ja, geen idee. Het beestje moest toch een naam hebben, hey, om er in de termen te blijven. Run to You, dat is de nieuwe single dus. En die is een paar dagen geleden uitgekomen. Hartstikke leuk allemaal. Zeg zometeen Toby Mac onderweg met The Edge of My Seat. Nu eerst Tommy Profit featuring Ben Fuller en The Old Rock.

weer op het puntje van zijn stoel, hoor. The Edge of My Seat. Toby Mac hoorde je dus zojuist voorbij komen in de weekendshow. Daarvoor Tommy Profit featuring Ben Fuller en The Old Rugged Cross. Ja, het is me een weekje wel geweest, zeg. De situatie in het Midden-Oosten blijft ook de afgelopen week weer extreem gespannen. De Verenigde Staten hebben namelijk aangekondigd dat ze hard zullen optreden tegen de schepen die mijnen leggen in de straat van Hormuz. Een van de belangrijkste olieroutes ter wereld, zeg maar. En tegelijkertijd heeft Iran zelf ook schepen in beslag genomen en spreekt het land harde taal richting het Westen. Ja, en daar zijn ze natuurlijk in het Westen helemaal niet van onder de indruk, nee. Maar ja, goed, wat dit dan wel weer extra zorgwekkend maakt, is dat ook Israël aangeeft klaar te zijn voor een grote militaire operatie. Nou ja, zorgwekkend. Echt heel erg zorgwekkend. Hoeft het natuurlijk niet te zijn. Het ligt er maar aan wat de uitkomst is. Hè. Ja, goed. Hoe dan ook, er hangt een nieuwe escalatie in de lucht. En die heeft wel wereldwijde gevolgen. Dat voelen we met z'n allen in onze portemonnee inmiddels, geloof ik. Niet alleen politiek, maar ja, vooral dus, wat ik net zei. Het economische deel. Ja, voor de luisteraar, dit is zo'n conflict dat ver weg lijkt. Maar ja, direct, het heeft direct invloed natuurlijk op de energieprijzen, de economie en uiteindelijk dus wederom die portemonnee.

Day. So long, sad songs. Kane hoorde je zojuist in de vrijdagmiddagshow. En daarvoor natuurlijk Jordan Feliz en Never Too Far Gone. En dat is een waarheid als een koe. Ja. Dit is dus de weekendshow. En ja, dat betekent dat je inmiddels alweer onderweg bent naar die klok van 5 uur. Waar het punt eigenlijk waar het weekend dus echt van start mag gaan. En waar het lekker mag gaan knallen. Zover is het helaas nog niet. Maar ik ga je er lekker doorheen helpen. Ja, en dat ga ik onder andere met deze doen. Hele prachtige, leuke song van Nofsky.

weet dat je oud bent wanneer je dit nummer kent. Ja, White Heart, Who Owns You. Een plaat uit de jaren 90 alweer. Met daarvoor Nofsky en Stay With Me. Dit is de Weekend Show. Van harte welkom, mocht je net inschakelen. Wij zijn inmiddels onderweg naar die klok van 5 uur. Het moment waarop voor het grootste deel van Nederland in ieder geval het weekend gaat beginnen. Ja, en we hadden het net al eventjes over die spanningen rond het Midden-Oosten. Hè. Of in het Midden-Oosten moet ik eigenlijk zeggen. Dat is, het is inmiddels een kookpunt geworden in plaats van een kookplaat. Dat heeft het een en ander aan gevolgen, zeg maar. De olieprijs gaat namelijk boven de $100. En ja, tanken, dat lijkt dus alleen nog maar een hobby te worden voor miljonairs. Ja, alsof boodschappen doen dus nog niet duur genoeg was, heeft de olieprijs dus ook besloten om er gewoon nog een schepje bovenop te doen. Alsof het nog niet duur genoeg was, zeg. We zitten weer boven de $100 per vat. En het gevolg? Tanken voelt inmiddels als een investering. Ja, nou ja, zelfs dat vind ik. Ja, ik vind niet. Nee. Ik vind het zelfs geen investering. Je staat bij de pomp en je denkt niet meer even volgooien. Maar is dit mijn hele maandsalaris of de helft? Ja, is dit financieel verantwoord? Ja, dat gaan zeker de lagere inkomens toch wel flink voelen, denk ik. In het Verenigd Koninkrijk beginnen mensen al minder uit te geven en meer te sparen. Ja, waar klinkt dat naar, zeg maar? Ja, dat klinkt als het begin van een economische ramp. Niet omdat ze ineens zo verstandig zijn, maar omdat ze denken er komt iets aan. En het ziet er niet uit als korting. Nee, dus als je auto ineens alleen nog maar korte ritjes maakt, dat is dus geen zuinigheid. Dat is pure strategie. Come back to me. Come, light of man.

twee prachtige platen achter elkaar. Allereerst hoorde je Ivan Tiva, Ain't It Beautiful, gevolgd door de plaat die je zojuist hoorde, Torren Wells en Until Grace. Je luistert naar God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. En heel specifiek gezegd luister je ook dus naar de Weekend Show. De show die jou helpt naar de richting die klok van 5 uur. En ja, daarna helpen we je ook nog even het eerste uurtje van je weekend op te starten. Ja, zo zijn we dan ook wel weer, hè? Zeg, zometeen gaan we even onszelf wanen in Zuid-Afrikaanse sferen met Junita Duplessis. Ons koning kom, die gaat er zometeen aankomen. Nu eerst deze van Tasha Leighton en Whispers.

rechtstreeks uit het prachtige Zuid-Afrika. Jua Nita Du Plessis, ons koning, kom. Je hoorde hem zojuist in de weekendshow op God Radio. Wij gaan even ruimte maken voor de reclame en voor het nieuws van 4 uur. Daarna zijn we natuurlijk graag weer bij je terug. Ik laat je alleen met deze van Blessing Offer en Lift Me Up. Sometime.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl. Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
6: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
9: Wil jij leren hoe je beter kan omgaan met geld? Luister dan binnenkort op God Radio naar Money Principles met Jesse en Wietske Borst. Het programma waar al jouw vragen over geld worden beantwoord.
10: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

We begonnen dit uur met twee plaatjes. De eerste van It's Mr. Price, Run From Lust, gevolgd door Peter Burton en Where Would I Be. Inmiddels is het dus 4 uur geweest. Ik zei het toen net ook al. En dat betekent echt dat we lekker aan het aftellen zijn voor de mensen die al helemaal klaar zijn met deze werkweek en hard toe zijn aan het weekend. En dat zijn er nogal wat, heb ik me laten vertellen. Ja. Zeg, zometeen in dit uur hebben wij een interview met de mannen van The Uprising. En dat is natuurlijk ontzettend leuk, want ze hebben vandaag een gloednieuwe single uitgebracht. En ook die single heb ik hier op de plank liggen. En dat betekent dat je die iets verderop in het programma gaat horen. Iets verderop in dit uur, om precies te zijn. Maar voor het zover is, zometeen nog muziek van Shalom Mali, I'm All In. Maar eerst, allereerst, deze nieuwe plaat. De gloednieuwe plaat van Swin.

op je radio met I'm All in de weekendshow op Galt Radio. Zometeen een prachtig interview, denk ik. Hè? Leuk gesprek gaan we zometeen voeren met die mannen van The Uprising in verband met hun gloednieuwe single 365. Dat zometeen. Ik heb nog twee plaatjes voor je voordat we met deze twee heren in gesprek gaan. Joshua Queen gaat er zometeen aankomen met Can't Steal My Joy. En dat is een hele goeie. Dat moet je ook nooit laten doen. Nu eerst is hier Love and the Outcome en The King of My Heart.

0: Joshua Queen, Can't Steal My Joy, hoorde hem zojuist in de weekendshow op Galt Radio. Vandaag heb ik bij mij in de studio, ja, een soort van semi in de studio. Hè. Zij zitten in hun studio, ik zit in de mijne. De mannen van The Uprising. En dan heb ik het over Robin en Wesley. Goedemiddag. Ja, is het inmiddels alweer.
1: Ja. Een hele goede middag. Ja. Goedemiddag, jongens. Hoi.
0: Zo, vandaag is een bijzondere dag voor jullie. Want jullie hebben een nieuwe single uitgebracht. Die is zojuist uitgekomen. Die heet 365. Ja, jullie zijn natuurlijk nog niet zo heel erg lang met elkaar samen aan het werk. Hè? Jullie waren vooral eerst afzonderlijk bezig. Wat is uiteindelijk de aanleiding geweest om te zeggen van wij slaan de handen in één?
1: Dat we sowieso elkaar hebben gevonden door een muzikale collega die ons heeft gekoppeld met een tune die Wesley graag wilde remixen. En zo kwamen we samen in een groepsappje terecht. En eigenlijk van daaruit, dan kan ik wel zeggen, ik denk dat Wesley het ook wel beaamt, is er echt een vriendschap ontstaan. En waaruit we gingen brainstormen van, hey, zullen we dan een keer een album doen naar die release? Maar we zaten toch wel heel erg in de hardstelhoek te denken, waar we allebei bekend in zijn. Wesley dan een non-christelijke, veel evenementen gedaan, ik dan meer in de christelijke scene. Maar daarin konden we elkaar wel echt vinden. Maar hadden we ook zoiets van, ja, we voelen ons ook wel een beetje misschien in een hokje. Geduwd soms dat we echt heel erg beperkt kunnen worden in een bepaald genre. En we willen ook meer dan dat uitbrengen. Dus ook gewoon een bredere sound laten horen. En moeten we dan niet gewoon iets nieuws starten? En zo is de Uprising ontstaan. Even heel kort gezegd.
2: Ja. Nou, mooi samengevat.
0: Kun je geen speltuin meer tussen krijgen, toch? Huh?
2: Nee,
0: precies.
2: Dat lange paal dat kan je denk ik wel de volgende keer doen in het volgende interview.
1: Kun je een heel programma vullen?
2: Ja, precies. De avondprogramma.
0: Ja, nee, wie weet joh. Hè? We zijn er gek genoeg voor hier. Dus, wat natuurlijk ook al eventjes een vraagje is, hè, waar veel mensen, een aantal mensen toch een beetje tegenaan lopen en zeggen, ja, EDM en christelijk, kan dat wel? En dan zeggen jullie...
2: Ja, zeker. Ja, ik denk, ik merk inderdaad voor mij, ik kom uit een seculiere wereld qua muziek. Hele tijd gedaan. Nu samen met Robin dit traject. Nou, we gaan er vol voor. En ik merk inderdaad dat sommige mensen van, hey, christelijke muziek en dancemuziek, gaat dat samen?
0: Ja.
2: Ja, ik zou zelf niet weten waarom niet. Ik vind het juist een hele mooie manier om... De boodschap te verkondigen bij een heel modern en breed publiek. Weet je wel, de muziek die wij doen, we proberen het ook echt heel breed. Ja, dat het breed te luisteren is.
0: Ja.
2: Ja, en ja, ik vind het juist wel heel mooi dat je het met moderne elementen kan brengen.
0: Want ik heb toch een beetje de indruk, hè, dat, dat je met deze stijl muziek ook een doelgroep bereikt die je eigenlijk anders wat minder goed zou bereiken.
1: Juist. Ja, zeker weten. Dus het is niet dat we dan de wereld nadoen met een christelijke boodschap of zo, maar we geloven dat ieder mens gewoon creativiteit heeft gekregen van God en allereerst creativiteit van waar God vandaan komt, dat geloof ik oprecht, want hij is degene die alles gemaakt heeft. Ja. En dat er daarvan gewoon delen geroofd zijn en die willen we ook gewoon weer terugwinnen, alleen nog voor zijn koninkrijk.
0: Ja, precies. Dus ik vind hem helemaal mooi. Grote blij, zeg ik dan. Dus, zeg, als we dan eventjes naar jullie persoonlijk kijken. Hè, dus, jullie hebben natuurlijk ook een heel mooi achtergrondsverhaal. Nou, ik heb toevallig iets mogen horen op een dansavond pas geleden. De luisteraar heeft dat waarschijnlijk wat minder gehoord. Dus mijn vraag is, hoe zijn jullie vanuit jullie geloofsbeleving zeg maar op een punt gekomen dat je zoiets af van, nou, daar wil ik een vorm aan geven, zeg maar. Wat is de aanleiding geweest?
1: Ja, gaan we dan proberen kort te vertellen. Ik zal starten, dat zal ik hem ook geven aan Wesley. Ik ben op mijn 17e tot geloof gekomen en ik draaide op dat moment in de kroeg. Discotheken. En eigenlijk een jaar later, toen heeft God heel duidelijk gesproken door verschillende momenten heen van, hey, dit is wat je mag blijven doen. Deze muziek, maar dan wel voor mijn koninkrijk, zeg maar, dus voor Gods koninkrijk. Voor mij was dat echt heel erg duidelijk. En toen heb ik de switch gemaakt in een paar jaar tijd van die kant naar alleen nog maar christelijk. En Wesley zit ook in een heel mooi proces, maar ik denk dat hij dat zelf het beste even kan toelichten.
2: Ja, ik kan het heel lang doen, maar dat doen we dus de volgende keer in het lange, lange programma. Ja, ik zal het heel kort toelichten. Ik ben relatief kort, dus waarschijnlijk van velen gelovig. Dat is denk ik plusminus nu 6 jaar geleden. Ja, heel mooi traject. Zeker nu we muziek maken samen met Rob, ben ik er steeds meer mee bezig. Ik vind het een heel mooi, ja, jij noemde het laatst een groeiproces, hè Robin? Echt mooi om te zien ook. En ja, maar ik heb eigenlijk, denk ik, 15 plus jaar muziek gemaakt in de seculiere wereld. En ik doe het nog steeds. Maar ik merkte wel dat ik iets, toevallig zei ik het laatst tegen Robin. Ik heb veel dingen gezien, ik heb veel mooie plekken mogen draaien voor hele grote groepen mensen en voor kleine. Veel successen gehaald, maar toch voelde het soms wel van, hé, ja, er is iets meer. En het voelde, dat zei ik tegen Robin, soms voelt het bijna alsof ik dan de verkeerde ladder aan het beklimmen ben. Snap je wat ik daarmee zeg? Dat is heel...
0: Ik denk wel dat het duidelijk is, ja. Ja,
2: ja. En dus hadden Robin en ik, nou, dat is dan nu... ik ben dus ook gedoopt samen met mijn zoontje. Het doopnummer was 10.000 redenen. Mochten we uitkiezen. Dat is dus ook de plaat die Robin net bedoelde van, hé, daarbij is het eigenlijk voor ons begonnen. Toen leerden we elkaar kennen. En vanaf dat moment, dachten we, hé, we gaan nog een nummer. En we hebben nu al zoveel muziek staan. Zegt, ik vind het een heel mooi proces om mee te maken, ook oprecht. Het is voor mij heel veel nieuwe dingen ook. Maar ja, heel veel deuren gaan open. En het is echt tot nu toe een heel mooi project.
0: Ja, ik ben ook zo blij met artiesten zoals jullie, hè, als ik het even mag zeggen. Want misschien begin ik me dan toch een beetje wat ouder te voelen. Maar ik kwam tot geloof in de jaren 90. En mijn muziekstijl was echt dat Eurodance, weet je. En lekker knallen. Hè. En toen kwam ik tot geloof. Ja. Dat bleek vrijwel niks te zijn toen.
2: Ik denk dat juist perfect is. Dat horen wij ook best wel veel. Toevallig laatst op een recent concert van ons.
0: Ja.
2: Dat er mensen langskwamen die zeiden van, hey, wauw, dat dit nu gewoon, dat we eigenlijk een avondje uit kunnen dansen op moderne muziek, maar wel met een hele mooie boodschap erin, Bijbelse boodschap.
0: En ja, precies.
2: Ik denk dat we daarmee voor veel jongeren, dat we een plek creëren waar ze op een verantwoorde, mooie manier toch met z'n allen een mooie avond kunnen hebben.
0: Ja, en ik denk ook dat het gat ertussen, zeg maar, is niet meer zo groot. Het is een mooi opstapje naar al het andere, zeg maar, hè, binnen het geloof. Je hebt, niet meer zo'n keer dat je, als je tot geloof komt, dan zing je opwekking alleen nog maar. Nee, dat alsjeblieft niet. Hè? Niet alleen dat, laten we het zo zeggen.
2: Ieder voor zich natuurlijk. Ja. Dat is ieder, maar wij vinden het juist ook mooi om... ik kom ook uit een... Ja, en ik heb denk ik ook best wel veel met mijn project wat ik hiernaast nog steeds... wat ik altijd heb gedaan, nog steeds doe. Ja, er zitten ook heel veel mensen en ik vind het ook mooi om hun af en toe te laten zien waar we mee bezig zijn. Zodat hopelijk daar ook weer mensen tussen zitten die denken van, hé, wat een mooie boodschap, waar komt het nou vandaan? En dan luisteren ze 3 keer naar de lyric. Ja, en dan gaan ze het pas beseffen. Wij zien het als een zaadje.
0: Precies. Zo. Dus, ik vind dat echt geweldig dat nu eindelijk meer en meer door begint te breken ook. Hè? En dat die boodschap op die manier ook mensen bereikt. Ja, zoals ik eerder al zei, die je normaal gesproken niet zou bereiken. Dus
2: eens.
0: Blijft dat vooral.
2: Eens, we doen ons best. We doen ons best. We zijn hard aan het werk. We gaan straks weer de studio in. Dus tot nu toe komen er elke... Kijk Robin even aan, elke 3 à 4 weken komt er een nieuwe single uit. Dus
0: gaaf.
2: Met diverse artiesten op opwekking staan we, mogen we de zondag afsluiten. Dus als jullie dit graag willen meemaken, wees erbij.
0: Nou, dat is knettervet toch? Hè? Dus,
2: onwijs dankbaar voor.
0: Ja, dat is alle reden toe inderdaad. Zeg, wat ik dan nog wel heel erg leuk zou vinden is als jullie dan de eer zouden willen nemen om jullie nieuwe single... 365 aan te kondigen op God Radio.
2: Gaan we doen. Dit is 365 Running Back to You samen met Andy G door The Uprising.

0: Ryan Stevenson was dat. En daarvoor natuurlijk voor King & Country en The World on Fire. Je luistert naar de weekendshow en we zijn inmiddels alweer iets gelukkiger aan het aftellen richting die klok van 5 uur. Want die komt toch wel heel erg dichtbij hoor, al inmiddels. Lekker toch? Zometeen muziek van Leland, A Better Word. En nu eerst is hier Porsche Law featuring Tylan Aniki en Too Cool, Tiff. Ja, je verzint het niet, al die namen. The Big Girl, Big God.
1: Remix, remix. Remix. Big girl, big guy. Yeah, it's a flex, but it's also a fact. Big girl, big guy. Shoot, no, I have to run it right back. Big girl, big guy. No, I have to get a couple homies on the track. Big girl,

0: Je hoorde Leland, Better Words, voorbij komen in de weekendshow op Galt Radio. En daarmee zijn wij inmiddels aan het einde gekomen van dit uur. Dat betekent dat ik ruimte ga maken voor de reclame en het nieuws van 5 uur. En zometeen jou als eerste mag welkom heten in een gloednieuw weekend. Tot zometeen.
1: Ken je dat? Dat er in de kerk geestelijke woorden worden gebruikt, maar dat je van binnen denkt, dit klopt niet.
2: Dat er richting wordt gegeven, druk wordt gezet en het klinkt vroom, maar je raakt de vrede kwijt.
1: Derek Prins noemt dat bij name. In de Bijbel is toverij niet alleen iets van occulte rituelen.
2: Het is ook manipulatie, intimidatie en controle.
1: Zelfs en soms juist binnen de kerk.
2: Wanneer de wil van mensen stuurt in plaats van de geest van God.
1: In zijn boek Vijanden die tegenover ons staan, leer je dat onderscheidingsvermogen.
2: Nu als kassakoopje verkrijgbaar op derekprins.nl.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
4: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord, worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
5: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
6: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
5: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
7: Lord, why did you come?
6: Take away the storm. What is he doing?
5: Download nu de gratis app en start met kijken.
8: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
9: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord. Ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
11: Wil jij leren hoe je beter kan omgaan met geld? Luister dan binnenkort op God Radio naar Money Principles met Jesse en Wietske Borst. Het programma waar al jouw vragen over geld worden beantwoord.
12: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

Het is dan eindelijk officieel van start gegaan. Het weekend is er. Het staat niet langer voor de deur. Het heeft de deur opengetrapt. En uiteindelijk zitten we er middenin. Het is 5 uur geweest. En we openen dit uur inmiddels met Alexander Di Saggio. The Battle is Won. Gevolgd door Seth Sleuter. En Turn It to Praise. In dit laatste uur van de weekendshow heb ik nog onder andere muziek voor je. Van Stephen Curtis Chapman, The Light of Ages. Therion gaat er nog aankomen. Matt Maher. Patrick Mayberry ook nog. Maar nu eerst deze.

Lead On Good Shepherd, Lead On. Dat was Patrick Mayberry in de weekendshow op Gold Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Ja, nog steeds. En dat blijven we nog wel even doen ook. Ja, we hadden het eerste uur natuurlijk over al die onrust wereldwijd in het Midden-Oosten. Al die olieprijzen die door het dak stijgen, zeg maar. En dat heeft natuurlijk gevolgen voor de economie. En iedereen is een dikke boehoe aan het doen. Want het wordt allemaal moeilijker. Ja, en dat zal misschien ook wel. Maar de AI en chips, ja, de computers nemen het over. En die verdienen het dus ook gewoon lekker grof aan, zeg maar. Terwijl de rest van de wereld zich druk maakt, zit de techsector ergens in een hoekje te lachen met een bak met geld. Ja, de vraag naar computerchips is namelijk geëxplodeerd. En dat allemaal dankzij AI. Bedrijven zoals SK Hynix zien hun winst letterlijk door het dak gaan. Het idee is simpel. Hoe slimmer de computers worden, hoe meer chips je nodig hebt. En hoe meer chips je nodig hebt, hoe rijker deze bedrijven worden. Ja, pak die zak chips er even bij. Even kraken, zeg maar. Dus terwijl jij je afvraagt of ChatGPT je baan overneemt, heeft iemand anders al bedacht hoe hij eraan kan verdienen. Nou, netjes geregeld, toch?

Achtereenvolgens hoorde je Matt Maher, Because He Lives, tussen haakjes, Amen. Gevolgd door de plaat die je zojuist hoorde, Therion en Testimony. Ja, dit is alweer het weekend. Oh, wat lekker is dit zeg. Ik heb echt wel een paar dagen uitgezien naar even 2 dagen helemaal niks.nl. Ja, zou die al bestaan? Ik heb geen idee. Anders denk ik vanaf nu wel. Want ja, iedereen die dit hoort, die hier gaat natuurlijk even naar, wat was het? SIDN toe, hè? Ja, de Stichting Internet Domeinregistratie voor de mensen die het even niet weten. Daar kun je namelijk het domein registreren. Of bij je provider. Even helemaal niks.nl. Lekker toch? Steven Curtis Chapman, The Great Adventure, gaat er zo meteen aankomen. Voor nu heb ik een ander plaatje voor je. Dat is er eentje om even lekker in mee te swingen. The Light of Ages, The Lord's My Shepherd.

terug naar de jaren 90 natuurlijk. Stephen Curtis Chapman, The Great Adventure, hoorde je zojuist op God Radio in de Weekend Show. Nathaniel Bessie heb ik zometeen voor je. Dancing Around, dat is, ja, natuurlijk doen we dat lekker voor de heer. En ook wel een heel klein beetje omdat het weekend is. Nu eerst heb ik echter een plaatje uit onze hitlijsten van vandaag. En dat is er eentje van John Reddick, I Choose You.

Nathaniel Bessie, Dancing Around, hoorde je zojuist op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. En dan even iets totaal anders. Het WK snoeker. Ja, dat bestaat nog. En ja, mensen kijken er massaal naar. Ik snap er geen hout van. Wie gaat er nou naar, gewoon naar zo'n tafel waar je een paar balletjes op ziet liggen, waar mensen met een stukje hout tegenaan zitten? Wie doet dat? Nou ja, goed, alle ogen schijnen gericht te zijn op een Ronnie O'Sullivan. Nooit van de beste man gehoord. Een man die zo goed is dat hij waarschijnlijk zelfs per ongeluk kan winnen. Hè? En als hij niet kijkt, zeg maar, gewoon even per ongeluk zich omdraait en tuk, oh ja, gewonnen. Hij jaagt op zijn 8e wereldtitel. Dit gaat nergens over. Voor de niet-kennis, snoeken is eigenlijk schaken. Maar dan met ballen en een keu. En met iets meer zuchten, zeg maar. Ja, en als hij wint, dan schrijft hij geschiedenis. En als hij verliest, zegt iedereen, ja, maar ja, het blijft sport, hè.

Nou, dit is echt zo'n lekkere plaat om je weekend toch lekker in te luiden. Of vind je niet? Hè? Ja, Need to Breathe, The Outsiders hoorde je. En dat was Live from the Woods. En zo heet het album ook, Live from the Woods. Dus mocht je hem willen terugzoeken, Need to Breathe, dat is het album waarop je hem terugvindt. Daarvoor Patrick Mayberry, 3 Days Later. Zeg, ik ben inmiddels aan het einde gekomen van de weekendshow hier op Galt Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. En ik vind het ontzettend tof dat je vandaag ook weer lekker hebt meegeluisterd. Volgende week zijn we er weer. En dat is natuurlijk weer op Galt Radio. Ja, want we zitten hier prima. En dan gaan we weer aftellen richting dat weekend. En dan hoop ik dat er weer een prachtig nieuw weekend voor de boeg staat. Voor nu is dat in ieder geval het geval. Ik wens jullie 2 geweldige dagen toe. God zegen

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: De Battled, voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled, goed ontmoeten.
2: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
3: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
4: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie.

0: duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
1: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio. Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar god.radio en doneer.
2: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en god.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht en niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: People said I was too broken. But God said something different. He said he'd take me with my bruises and my scars. He never said life would be easy. It can still be tough. But I know this. I've got hope.
1: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met Gospel Choir Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
4: God Radio. Je bent niet alleen.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
5: Ken je dat? Dat er in de kerk geestelijke woorden worden gebruikt, maar dat je van binnen denkt, dit klopt niet.
6: Dat er richting wordt gegeven, druk wordt gezet en het klinkt vroom, maar je raakt de vrede kwijt.
5: Derek Prins noemt dat bij name. In de Bijbel is toverij niet alleen iets van occulte rituelen.
6: Het is ook manipulatie, intimidatie en controle.
5: Zelfs en soms juist binnen de kerk.
6: Wanneer de wil van mensen stuurt in plaats van de geest van God.
5: In zijn boek Vijanden die tegenover ons staan, leer je dat onderscheidingsvermogen.
6: Nu als kassakoopje verkrijgbaar op derekprins.nl.
7: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
8: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar God.radio en doneer. Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend, wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen, zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen voor waar.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.
7: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op God.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio.
2: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door, vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network, het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
8: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
9: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstelteam Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wil dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen.
1: Herstelteam Nederland, waar het woord leven wordt.
0: Herstelteam.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/events.
4: God Radio. Je bent niet alleen.

0: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
1: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
4: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
5: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
7: Wil jij leren hoe je beter kan omgaan met geld? Luister dan binnenkort op God Radio naar Money Principles met Jesse en Wietske Borst. Het programma waar al jouw vragen over geld worden beantwoord.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt en zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
6: What did you mean about going to Lazarus?
7: I said what I said.
5: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
8: Lord, why did you come?
9: Take away the stone. What is he doing?
5: Download nu de gratis app en start met kijken.
10: God Radio Grand Gospel Tip van deze week.
11: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstelteam Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wil dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen.
1: Herstelteam Nederland, waar het woord leven wordt.
0: Herstelteam.nl.
2: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord, worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
6: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De Schrift noemt dit zonde. Afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Die hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
7: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar God.radio en doneer.

0: Welkom bij Begin je dag met God, een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: De eerste keer dat Jezus spreekt over wie we zijn in Hem, wie we zijn in Christus, lezen we in Johannes 6, vers 56. Daar zegt Jezus: wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Er zijn twee sacramenten die God ons geeft, waarin onze eenheid met Christus zichtbaar wordt. De doop in water en het heilig avondmaal. Door je doop in water maak je zichtbaar dat je gelooft dat je met Jezus bent gestorven en opgestaan. Paulus schrijft in Romeinen 6, vers 3 en verder: door de doop die ons één maakte met Christus, werd zijn dood ook onze dood. Dat weet u toch wel? Door de doop zijn we dus met hem gestorven en begraven. En zoals Christus uit de dood is opgewekt door de verheven macht van de Vader, zo gaan ook wij een nieuw leven leiden. Want als wij één zijn geworden met Christus door te sterven, zoals Hij, zullen wij ook één met Hem zijn door op te staan zoals Hij. Door het avondmaal vieren we elke keer opnieuw dat we in eenheid met Christus zijn gestorven en opgestaan. We worden aan de maaltijd genodigd om onze geestelijke eenwording met Hem te onderhouden. Jezus nodigt ons uit voor een innige en blijvende relatie met Hem. Onze individuele eenheid met Christus vormt de basis voor onze gezamenlijke eenheid in Christus. Daarom verbindt het avondmaal ons niet alleen met Hem, maar ook met elkaar. De band van eenheid die verschilt.

0: Radio Grand Gospel Tip van deze week.
1: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Ken je dat? Dat er in de kerk geestelijke woorden worden gebruikt, maar dat je van binnen denkt, dit klopt niet.
1: Dat er richting wordt gegeven, druk wordt gezet en het klinkt vroom, maar je raakt de vrede kwijt.
0: Derek Prins noemt dat bij name. In de Bijbel is toverij niet alleen iets van occulte rituelen.
1: Het is ook manipulatie, intimidatie en controle.
0: Zelfs en soms juist binnen de kerk.
1: Wanneer de wil van mensen stuurt in plaats van de geest van God.
0: In zijn boek Vijanden die tegenover ons staan, leer je dat onderscheidingsvermogen.
1: Nu als kassakoopje verkrijgbaar op derekprins.nl.
2: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
3: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
2: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holygroovesfestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
4: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
5: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
7: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
8: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.
1: Listen to his words to you. I gave my life.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.
1: Please everybody, stand and help me welcome Travis Green, everybody.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
5: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen. Politieke spanningen nemen toe. En sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem. Moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
5: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio.
7: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukking regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat, maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken, over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
6: What did you mean about going to Lazarus?
7: I said what I said.
5: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
8: Lord, why did you come?
9: Take away the storm. What is he doing?
5: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstelteam Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wil dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen.
1: Herstelteam Nederland, waar het woord leven wordt.
0: Herstelteam.nl.
2: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
6: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Ken je dat? Dat er in de kerk geestelijke woorden worden gebruikt, maar dat je van binnen denkt, dit klopt niet.
8: Dat er richting wordt gegeven, druk wordt gezet en het klinkt vroom, maar je raakt de vrede kwijt.
7: Derek Prins noemt dat bij name. In de Bijbel is toverij niet alleen iets van occulte rituelen.
8: Het is ook manipulatie, intimidatie en controle.
7: Zelfs en soms juist binnen de kerk.
8: Wanneer de wil van mensen stuurt in plaats van de geest van God.
7: In zijn boek Vijanden die tegenover ons staan, leer je dat onderscheidingsvermogen.
8: Nu als kassakoopje verkrijgbaar op derekprins.nl.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
9: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op God.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio.
10: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw. Maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen. Maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen. Zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.
2: Lord, we do need your presence. And whether we're on the highest mountain, or we find ourselves in the deepest valleys, would you help us to trust your heart.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
2: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!

0: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB+ en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
5: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.
7: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.